0: verwachting is ook niet dat die bedreigd gaan worden.
1: In een dorp in het Franse departement Gironde zijn in totaal zo'n 400 granaten en andere munitie uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het dorp werd 2 weken geleden ontruimd vanwege de hevige bosbranden in de regio. Het werd zwaar getroffen door de branden. Meer dan 180 huizen gingen in vlammen op. En door de ravage kwamen ook de granaten aan de oppervlakte. Toen de natuurbrand door het dorp trok, werden af en toe explosies gehoord. De brandweer dacht eerst dat het om gasexplosies ging, maar mogelijk ging het dus ook om granaatontploffingen. De munitie is intussen verzameld en zal onschadelijk gemaakt worden. En in Vlaanderen is vorig jaar in totaal ruim 44 hectare bos gekapt zonder vergunning. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Omgeving Jo Broens van CD&V. Die werden opgevraagd door Vlaams parlementslid Andy Pieters van N-VA. De gemeenten waar het meest illegaal ontbost is, liggen in Limburg. Het gaat om Beringen, Hechtel-Exel en Kinrooi. Andy Pieters pleit voor strengere straffen voor wie illegaal bos kapt. En dan nog het weer. Vannacht lokaal kans op onweer bij temperaturen tot 24 graden. Na de ochtend opnieuw warm weer tot 34 graden met ook nog kans op onweersbuien. Meer op 14nieuws.be.

0: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
1: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
2: Code Yellow!
3: VRT Radio BNE Live.

0: is 3 uur, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. Voor de kust van Oman is vannacht een aanval gemeld op een vrachtschip. Het werd geraakt door een onbekend projectiel. Het is voorlopig nog niet duidelijk hoe groot de schade is en of er slachtoffers gevallen zijn. Ook vorige nacht en het voorbije weekend werden er gelijkaardige incidenten gemeld. Het gaat vaak om aanvallen van het Iraanse leger op schepen die afwijken van de opgelegde route door de straat van Hormuz. Opvallend, gisteren beweerde Amerikaanse president Trump nog dat er opnieuw onderhandeld zou worden tussen Iran en de VS over een staakt het vuren. De Nederlandse brandweer moet nog heel de nacht nablussen of blussen in het natuurgebied de Rosmolen in Noord-Limburg, nabij de stad Eindhoven. Daar brak de voorbije dag een grote natuurbrand uit. Die brand is nog niet helemaal onder controle, maar huizen in de buurt worden niet bedreigd. In totaal is er een gebied van 21 hectare verwoest. Over de oorzaak van de brand is er nog geen duidelijkheid, zegt Danielle Engels van de lokale overheid.
1: Wij zijn op dit moment ook echt bezig om de brand te blussen. En het onderzoek naar de brand dat vindt pas later plaats. Dus daar kunnen wij nu nog niks over zeggen. In het gebied zijn gelukkig weinig huizen. De huizen die daar staan, die worden nu totaal niet bedreigd. De verwachting is ook niet dat die bedreigd gaan worden.
0: In een dorp in het Franse departement Gironde zijn in totaal zo'n 400 granaten en andere munitie uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het dorp werd 2 weken geleden ontruimd vanwege de hevige bosbranden in de regio. Het werd zwaar getroffen door de branden. Meer dan 180 huizen gingen in vlammen op. En door de ravage kwamen ook de granaten aan de oppervlakte. Toen de natuurbrand door het dorp trok, werden af en toe explosies gehoord. De brandweer dacht eerst dat het om gasexplosies ging, maar mogelijk ging het dus ook om granaatontploffingen. De munitie is intussen verzameld en zal onschadelijk gemaakt worden. En nog in Frankrijk, in Jeumont, vlakbij de Belgische grens, is een Belgische jongen van 14 jaar verdronken. Dat bevestigt Buitenlandse Zaken. De jongen zou met vrienden gaan zwemmen zijn in een steengroeve. En na een sprong van een metershoge klif zou hij in de problemen geraakt zijn. Op de plaats waar de jongen in het water sprong, is zwemmen uitdrukkelijk verboden. En dan nog het weer. Vannacht lokaal kans op onweer bij temperaturen tot 24 graden. Na de ochtend opnieuw warm weer tot 34 graden, met ook nog kans op onweersbuien. Meer op vrtnieuws.be.

0: tussen 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Voor de kust van Oman is vannacht een aanval gemeld op een vrachtschip. Het werd geraakt door een onbekend projectiel. Het is voorlopig nog niet duidelijk hoe groot de schade is en of er slachtoffers gevallen zijn. Ook vorige nacht en het voorbije weekend werden er gelijkaardige incidenten gemeld. Het gaat vaak om aanvallen van het Iraanse leger op schepen die afwijken van de opgelegde route door de straat van Hormuz. Opvallend, gisteren beweerde de Amerikaanse president Trump nog dat er opnieuw onderhandeld zou worden tussen Iran en de VS over een staakt het vuren. De Nederlandse brandweer heeft de hele nacht nog moeten blussen in het natuurgebied de Rosmolen in Noord-Limburg, nabij de stad Eindhoven. Daar brak gisteren een grote natuurbrand uit. Die brand is nog niet helemaal onder controle, maar huizen in de buurt worden niet bedreigd. In totaal is er een gebied van 21 hectare verwoest. Over de oorzaak van de brand is er nog geen duidelijkheid, zegt Danielle Engels van de lokale overheid.
1: Wij zijn op dit moment ook echt bezig om de brand te blussen. En het onderzoek naar de brand dat vindt pas later plaats. Dus daar kunnen wij nu nog niks over zeggen. In het gebied zijn gelukkig weinig huizen. De huizen die daar staan, die worden nu totaal niet bedreigd. De verwachting is ook niet dat die bedreigd gaan worden.
0: In het oosten van Oekraïne is vannacht een dode gevallen bij een bombardement van het Russische leger op de stad Sumy. Bij de aanval vielen ook verschillende gewonden. Er werden ook verschillende gebouwen geraakt, maar het is voorlopig nog niet duidelijk hoe groot de schade is. Sumy ligt dicht bij de Russische grens en ligt vaak onder vuur. Daarbij vallen ook regelmatig burgerslachtoffers. En in Frankrijk, in Jeumont, vlakbij de Belgische grens, is een Belgische jongen van 14 jaar verdronken. Dat bevestigt Buitenlandse Zaken. De jongen zou met vrienden gaan zwemmen zijn in een steengroeve. Na een sprong van een metershoge klif zou hij in de problemen geraakt zijn. Op de plaats waar de jongen in het water sprong, is zwemmen uitdrukkelijk verboden. En dan nog het weer, lokale kans op onweer bij temperaturen tot 24 graden. Na de ochtend opnieuw warm weer tot 34 graden, met ook nog kans op onweersbuien. Meer op 14nieuws.be.

0: 5 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Betty van Rompuy. In een natuurgebied in Nederlands Noord-Limburg is de brandweer nog altijd aan het blussen. Er brak gisteren een grote natuurbrand uit en er is intussen al meer dan 100 hectare verwoest. Een camping in de buurt werd gisteren ontruimd, huizen worden niet bedreigd. 250 tot 300 brandweerlieden hebben de hele nacht staan blussen. En dat gebeurde in lastige omstandigheden, zegt Jeroen Rijgaard.
1: Ze moeten het ook doen zonder blushelikopters momenteel, want die kunnen niet vliegen 's nachts. Het is te gevaarlijk om op die manier operaties uit te voeren. Dus zal het allemaal van op de grond moeten gebeuren. Er zijn ook heel wat speciale voertuigen naar hier gekomen om eigenlijk de kleinste stukjes in het bos die moeilijk bereikbaar zijn, ook door de zandgrond, toch te kunnen bereiken en zo door te blussen. Echt uitbreiden doet de brand niet, maar onder controle is hij ook niet.
0: Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. In Jumont, net over de grens in Frankrijk, is een Belgische jongen van 14 verdronken. Dat bevestigt Buitenlandse Zaken. Volgens lokale Franse media was hij met vrienden gaan zwemmen in een steengroeve. Hij sprong daarvan een klif in het water, kwam vast te zitten en raakte niet meer boven. Op de plek van het ongeval is zwemmen verboden. In Vlaanderen is vorig jaar ruim 44 hectare bos gekapt zonder vergunning. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Andy Pieters van N-VA heeft opgevraagd bij bevoegd minister Broens. De ontbossing gebeurde vooral in Limburg, het meest dan nog in Beringen, Hechtel, Exel en Kinrooi. Wanneer een boskap illegaal blijkt, wordt een proces verbaal opgesteld en moeten er opnieuw bomen geplant worden. Andy Pieters pleit ervoor om dat goed op te volgen. Op de E17, ter hoogte van de verkeerswisselaar in Zwijnaarden in Oost-Vlaanderen, zijn wegwerkzaamheden begonnen. Er komt een nieuwe asfaltlaag op de weg naar Kortrijk. En dat kan verkeershinder veroorzaken, zegt Jeff Schoenmakers van Wegen en Verkeer.
2: Om die werken te kunnen uitvoeren, zullen we het verkeer op een verminderd aantal rijstroken moeten zetten. Dus tot zaterdagavond zal het verkeer richting Kortrijk over 2 versmalde rijstroken rijden. En vanaf zaterdagavond tot zondagavond zelfs 1 versmalde.
0: De Oekraïense president Zelensky heeft zijn ambassadrice in de Verenigde Staten, Olga Stefanishina, ontslagen. Zelf zegt ze dat ze opstapt om persoonlijke redenen. Ze schrijft op Facebook nog dat ze veel bereikt heeft. Zo is de levering van Amerikaanse wapens opgevoerd en kon ze de steun van de VS behouden. Volgens Oekraïense media loopt er een onderzoek naar haar voor wangedrag. De ambassadeursjob in de VS is erg belangrijk. Oekraïne is afhankelijk van Amerikaanse wapenleveringen en inlichtingen in de oorlog tegen Rusland. Het weer, het wordt opnieuw een warme dag met kans op onweer. Temperaturen tot 34 graden. De komende dagen wordt het minder warm. Meer op 14nieuws.be.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij.

0: sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
1: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
0: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
2: VRT Radio BNE Live.

0: 6 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De natuurbrand in Noord-Limburg in Nederland is vannacht groter geworden. De brand is ook nog niet onder controle. 250 tot 300 brandweermensen zijn het vuur op dit moment aan het bestrijden. Er is intussen al 100 hectare natuur verwoest, zegt Danielle Engels van de veiligheidsregio Noord-Limburg.
1: Het is een groter gebied dan gisteren. Vannacht heeft het zich echt wel uitgebreid, het gebied waar de brand woedt. Op het moment staat 100 hectare in brand. Dat staat gelijk aan een vierkante kilometer. Daarvoor zijn brandweerlieden uit het hele land opgeroepen om de Limburgse brandweer te ondersteunen. En dat gaat in totaal met alles wat is afgelost, zulke dingen, gaat dat om echt tientallen voertuigen.
0: Over de oorzaak van de brand in Noord-Limburg is nog niets geweten. Een Belgische tiener van 14 is verdronken in een steengroeve net over de Franse grens. Hij was volgens Franse media met vrienden gaan zwemmen in een steengroeve in Jeumont, vlakbij Henegouwen. Toen hij daar van een klif sprong, kwam hij vast te zitten onder water. De brandweer haalde hem eruit, maar hij kon niet meer gereanimeerd worden. Op de plaats waar de jongen in het water sprong, is zwemmen uitdrukkelijk verboden. Op de E17 in Zwijnaarden bij Gent zijn er werken begonnen ter hoogte van de verkeerswisselaar. Er komt een nieuwe asfaltlaag richting Kortrijk. En dat kan de volgende dagen extra verkeershinder veroorzaken, zegt Jeff Schoenmakers van Wegen en Verkeer.
2: Om die werken te kunnen uitvoeren, zou het verkeer op een verminderd aantal rijstroken moeten zetten. Dus tot zaterdagavond zal het verkeer richting Kortrijk over 2 versmalde rijstroken rijden. En vanaf zaterdagavond tot zondagavond zelfs 1 versmalde rijstrook.
0: In Venezuela in Zuid-Amerika heeft de overheid het dodental na de aardbevingen van eind juni bijgesteld naar 6.125. Bij een vorige balans was nog sprake van zeker 5.500 doden. Bij de ramp in Venezuela raakten ook duizenden mensen gewond. De schade na de bevingen wordt geschat op zo'n 20 miljard dollar. Zo'n 24.000 mensen zouden dakloos geworden zijn en er blijven nog veel vermisten. De schattingen daarover lopen uiteen. Mogelijk zijn het er nog 10.000. Eerst vrij zonnig, na de middag meer bewolking en dan is er ook kans op buien met onweer. Temperaturen tussen 27 en 32 graden. Morgen zon en soms wolken, misschien wat gedruppel en dan nog 26 graden in het centrum. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Dankjewel, Sophie.
4: Radio BNE.
3: Goedemorgen, dinsdag 4 augustus. Klaar wakker worden na zo'n zwoele nacht is een opgave. En toch zal het lukken met veel goede muziek. Welkom.
4: Radio BNE, klaar wakker. Herbert Verhaar.

Pluso, hoe ziet jouw dinsdag eruit? Werken, vakantie, voor de kleinkinderen zorgen? Jouw bericht is welkom hè, via het Radio Bene-kanaal op VRT Max.

De man die met zijn mondmuziekske de wereld veroverde, Toet Tielemans. Maar hier op Bluzette uit 62 was de mondharmonica er niet bij. Speelde hij op gitaar en floot mee. Het is 6:08 en zoals nu al gaat de duim van Hugo omhoog. It's alright.

Eind volgende maand vaart hij mee op Radio Benecruz. Onze Hugo. Het leven is meer dan zingen, dus ik betwijfel of ik nog 30 jaar zal zingen. Dat zegt Jan Smit vandaag in Primo. De zanger viert 30 jaar carrière. Die begon met het nummer Mama, een duet met Carola Smit. En dan zijn eerste solo-single, Ik zing een lied voor jou alleen. Dat was ook in Vlaanderen een grote hit. Na 30 jaar in het vak te staan, is hij tot het besef gekomen dat er altijd wel een beeld van je kan worden gecreëerd door anderen waar je zelf geen grip op hebt. Ik breng naar buiten wat ik wil. En als de mensen daar niet mee akkoord gaan, dan is dat maar zo. Niet goed is ook goed, aldus Jan Smit.

Ruim 17:15 werd het met Tina Turner. Achter mij is een groot raam tot tegen de grond. En elke ochtend als ik hier sta te presenteren, komt een merel mij begroeten. Echt waar. Die vogelsoort herken ik, net als kauwen, roodborstjes, smeesjes, mussen enzovoort. Maar vraag mij niet om het kleinste strandlopervogeltje te herkennen. Dat is na 30 jaar weer neergestreken in de Uitkerkse polder en lokt veel nieuwsgierigen om het op de foto vast te leggen. Kom neer.

Jaren 70 muziek van Claire. Misschien was je ook al aan het meefluiten, hè? Heb jij een voorstel van een lied waarmee het aangenaam klaar wakker worden is? Vraag het dan aan, hè, via het Radio Benenkanaal op 14 Max. Dan maken we daar een doucheplaat van. Je kan er ook iemand mee feliciteren, bedanken of gewoon de groeten doen. Ik lees het graag in je bericht. En je kan het nu naar mij sturen via het Radio Benenkanaal op 14 Max.

Linda Carlisle, Circle in the Sand. En wat zijn die kinderen toch weer creatief in het zand. Die grote zandkastelen vind ik altijd indrukwekkend. Een vraagje, kreeg jij te maken met buien of onweer afgelopen nacht? Laat het maar weten. Hier in Kortrijk zag ik hier en daar een plasje liggen. En dat is verdorie lang geleden.

In 2007 had Marco Borsato ineens een concurrent, Jeroen van der Boom, die met Jij bent zo ook in Vlaanderen op nummer 1 stond. Het is bijna 7:30.

Liefde is niet alleen roze geur en maneschijn. Het kan ook dik tegenvallen en voor teleurstellingen zorgen. Het verhaal van die mooie evergreen uit 74. Love Hurts van Nazareth. Ja hoor, het heeft geregend. In Ekeren laat Riefke van Veldhoven weten. Hans Schoenen reed van de Ardennen naar Kortrijk en zag een mooie klank en lichtspel. Bij Odette Huibrecht in Zoutleeuw viel er ook water naar beneden. En ondanks het feit dat het git zwart zat boven Kortemark, kreeg Doris de Cler geen druppel. Onze weerman is er om 7:15.

0: John Wait. Aanstaande zondag vieren wij feest voor de jarige Willy Sommers. Vanaf 9 uur draaien we dan zijn 74 mooiste nummers. Welke dat zijn en in welke volgorde, daarvoor hebben we jouw favorieten nodig.
1: Zondag vieren we een muzikale held.
2: Radio BNE, Willy Sommers.
3: Voel ik mij weer 18 jaar.
2: 74.
1: We maken er samen een groot verjaardagsfeest van. Met zijn 74 mooiste liedjes.
3: Maar het water is veel te diep.
2: Welk nummer staat voor jou op 1?
3: 7 aan je 7 rood.
1: Stem nu op jouw favoriet via Radio BNE op VRT Max.
3: Want de

0: superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ik heb zin in iets zomers.
0: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
1: Gazpacho met meloen? Doen!
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: VRT Radio BNE Live.

0: Dory Konings, mooi was die tijd, tarara. Voor wie van zomer weer houdt, mooi is de tijd. Ja, toch? David, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Herbert.
0: Nog een paar waarnemingen. Ik gaf vooral een paar mee. Geen regen in Brugge, dat zegt Christine Koppens. In Buggenhout heeft het een half uur geregend, dat zegt Veerle van de Vliet. En bij Francis Bellens in Hulshout was het een kort, maar krachtig onweer. Is dat een mooie samenvatting?
1: Ja, inderdaad. Ik ga er wat cijfers tegenaan gooien. Op de meeste plaatsen tussen 0 en 2 of 2,5 millimeter is er gevallen. Dus weinig. En ja, het westen van West-Vlaanderen, 0, 0,0, niks. Bij mij niets. Dus Brugge zit daar ook bij, niets. Het hoogste dat ik zag was Gent, 10 millimeter. Gent-Sterre, dus op de campus wetenschappen van de Gent. En Sint-Katelijne-Waver, dat was ook 10 mm. En in Wallonië, in Luik, en ik denk ook zeer lokaal, dus op één plaats in de provincie Luik, één plaats in de provincie Luxemburg, was het 20. Maar al de rest, ja, weinig of niets. We starten nu met wat wolkenvelden in de oostelijke helft van Antwerpen, van de oostelijke helft van Vlaams-Brabant en grotendeels Limburg, met hier en daar wel wat gaten al in dat wolkendek. Dus zonnige perioden vandaag, die zijn er zeker, en flink wat zon ook. En dan in de loop van de latere namiddag, tweede deel van de namiddag en het eerste deel van de avond, dan krijgen we opnieuw een aantal van die regen- of onweersbuien. En ongeveer, ja, dezelfde neerslaghoeveelheden. Dus tussen 0 en 2 of 3 en plaatsen kan dat dus 10 of 20 zijn in het maximale geval dat ik zag op één weercomputer, de andere gaven minder. Dus misschien dat er ook eens iets in het westen valt. Het Franse model die gaf zo wat neerslag, toch 5 tot 10 millimeter aan de oostkust, zou wel gekomen zijn. Meer naar het westen, de westhoek lijkt dat weer minder te zijn. Maar goed, met onweer moet je dat toch altijd afwachten. Dus laat ons hopen dat het toch wat meer wordt. Maar de computers geven het niet, dus ik blijf daar voorzichtig mee. Temperaturen vandaag, 8 à 29 graden aan zee. Misschien plaats ik zelfs 30 daar. Tot 33 of 34 graden nog in Limburg. Een beetje afhankelijk van het tijdstip waarop die buien eventueel daar zouden aankomen. Dus zeer voorwaardelijke wijs. Maar het kan nog 3 of 34 graden zijn. In Ukkel 30 of net geen 30. Het Duitse model blijft mordicus vasthouden aan zijn eerdere voorspellingen. Zegt het wordt geen 30 graden in Ukkel. Waarom is dat belangrijk? Voor media is dat belangrijk. Daar ben ik weer. Omdat als het 30 graden is, dan is het een officiële hittegolf. Is het geen 30 graden, dan is het er geen. Dus vandaar eventjes dat onderscheid.

0: onderscheid maken. Maar de meesten gaan ervan uit. Allee, ik schat 80% kans dat we die 30 graden wel halen, 20 niet. Dus het is nog niet gespeeld. We zullen zien. Later vanavond en vannacht is het dan weer droog. Met temperaturen die zakken naar een graad of 20. En als ik nu heel snel eventjes kijk, want het is ook wel warm geweest de afgelopen nacht. We zitten nu ongeveer op 20 graden op de meeste plaatsen.
1: Dat is zacht, hè?
0: Dat is zacht, dus het zal ongeveer ook zoiets zijn, of een beetje minder, de volgende nacht. En ja, de rest van de periode, dat blijft eigenlijk vrij zonnig tot zonnig. Daar zitten soms dus een aantal plaatselijke tijdelijke wolkenvelden in. Vrijdag bijvoorbeeld tijdelijk zelfs wat meer rond de middag. En ook een daling van de temperatuur. Het wordt morgen niet meer zo warm. Gelukkig maar 25 graden, dat zit er nog in. 26 plaatsen. En ik zie ook nog aan zee graad of 24 dan. Donderdag en vrijdag 21 graden aan zee en een 24 graden in het binnenland. Kempen zit nog rond 5 of 26. Dus ook in het Brusselse zouden we rond 3, 24 graden zitten. Dus stel dat de hittegolf is, wel, dan is morgen de laatste, dan zou dat morgen de laatste dag al zijn. Want vanaf donderdag, de eerste dag, dan onder 24 graden, is het ook weer gedaan. Wat ik wel nog niet heb gezegd, is dat er vandaag redelijk wat wind komt. Nu nog niet. Een matige wind uit west-zuidwest. 3 tot 4 aan zee, 4 tot 5 boven het tweede deel van de namiddag, zeg maar. En de komende dagen is er dan weer geleidelijk aan minder wind. En het zomert gewoon verder met weinig of geen neerslag. Temperaturen tussen 25 en 30 graden volgende week. En ja, de neerslagsignalen die ik zie zijn weer voor het weekend van de 15e. Dus ja, voor mensen die vakantie hebben, prachtig natuurlijk. Ja, de droogte gaat verergeren, jammer genoeg. Dus ik zit daar met zeer gemengde gevoelens. Ik ben blij voor de mensen die vakantie hebben. En ik ben triest voor de landbouwers en tuinbouwers en voor de natuur.
1: Moet ik je troosten?
0: Nee, dat is niet nodig. Maar het is wel nodig dat de toon niet te enthousiast wordt bij mooi weer. Want ja, we zitten toch ook wel hier en daar al een beetje in de problemen. Nog niet qua drinkwater, heb ik begrepen. Maar goed, ja, het weerwicht is voor iedereen. Dus ik moet wat afwegen en een beetje compromis zoeken in de toon. Dat is het.
1: David, ik probeer het ook. Dank je wel. Tot straks. 7:45.
0: Prachtig.

Een evergreen van Candy Staten. Laat de zon in je hart, hou van mij, het water is veel te diep. Jij en ik, habanero, toen kwam jij. Ha, er zijn zoveel mooie liedjes van Willy Sommers, hè. Doe ons een plezier en stem mee voor de Radio BNE Willy Sommers 74. Dat kan tot zaterdagochtend 9 uur. En zondag, dan vieren we zijn 74ste verjaardag met evenveel hits.

0: uit de Vlaamse top 10 van toen, Danny Fabri. Het is bijna 7 uur, dan krijg je het ochtendnieuws van Sophie.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Ik heb zin in iets zomers.
1: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
3: Gazpacho met meloen? Doen!
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Radio Bene.
5: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 7 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Vannacht is de natuurbrand in Noord-Limburg in Nederland fel uitgebreid. De ouders van meer dan 1 miljoen kinderen verliezen de schoolbonus. En 25 Amerikaanse staten vechten de nieuwe invoerheffingen van president Trump aan voor de rechter. De brand in Noord-Limburg in Nederland is vannacht groter geworden. Het vuur brak gisteren rond de middag uit in een natuurgebied niet ver van de Duitse grens. Brandweermensen uit heel Nederland helpen intussen al mee, zegt Danielle Engels van de veiligheidsregio Noord-Limburg.
1: Het is een groter gebied dan gisteren. Vannacht heeft het zich echt wel uitgebreid, het gebied waar de brand woedt. Op het moment staat 100 hectare in brand. Dat staat gelijk aan een vierkante kilometer. Daarvoor zijn brandweerlieden uit het hele land opgeroepen om de Limburgse brandweer te ondersteunen. En dat gaat in totaal om echt tientallen voertuigen.
0: De wind en de hitte hebben de brand aangewakkerd, maar de oorzaak is nog niet bekend. 1,1 miljoen schoolkinderen in Vlaanderen krijgen geen schoolbonus meer, schrijft De Tijd. Vorig jaar kregen nog meer dan 1,5 miljoen kinderen de bonus, nu maar goed 500.000 meer. De Vlaamse regering heeft de bonus geschrapt voor iedereen die geen sociale toeslag krijgt. Dat is extra geld voor gezinnen met een laag inkomen. De schoolbonus wordt normaal gezien deze week uitgekeerd en gaat van €23 voor jonge kinderen tot ruim €69 voor oudere schoolgaande kinderen tot 25 jaar. Een Belgische tiener van 14 is verdronken in een steengroeve in Noord-Frankrijk. Hij was volgens Franse media met vrienden gaan zwemmen in een steengroeve in Jeumont, vlakbij Henegouwen. Toen hij daar van een klif sprong, kwam hij niet meer boven water. De brandweer haalde hem eruit, maar hij kon niet meer gereanimeerd worden. Op de plaats waar de jongen in het water sprong, is zwemmen uitdrukkelijk verboden. De Vlaamse overheid trekt ruim €1 miljoen uit om 4 oorlogskerkhoven in en rond Ieper te restaureren. Vooral de muren rond de kerkhoven zijn op verschillende plaatsen in verval geraakt. Steve Maartens van de New Ypres League, een organisatie die de herinnering aan de gesneuvelde soldaten levend wil houden, vindt het belangrijk dat de begraafplaatsen er netjes bij liggen.
2: Al die begraafplaatsen zijn meer dan 100 jaar oud van de Eerste Wereldoorlog. Dus die beginnen toch hier en daar wat slijtage te vertonen. En hebben dus allemaal, of dat nu gaat om de Commonwealth, de Franse, de Duitse, de Belgische, die hebben allemaal uiteindelijk wat renovatie nodig op tijd daar stond. Het belang van alle renovatiewerken natuurlijk aan de begraafplaatsen is voor de toekomstige generaties de herdenking en de herdenkingscultuur kunnen in stand houden.
0: Zo'n 25 Amerikaanse staten dagen president Trump voor de rechter wegens de nieuwe invoerheffingen die hij vorige maand aankondigde. Die heffingen zijn gericht tegen een 60-tal handelspartners, waarbij ook de Europese Unie. Maar daar is geen wettelijke basis voor, zeggen de staten. Meer uitleg van Steven de Krane in Washington.
3: Met een klacht bij de rechtbank voor internationale handel in New York willen 25 Amerikaanse staten, waaronder Californië, Minnesota en Pennsylvania, de invoertarieven van president Trump laten schrappen. Ze hopen dat de invoertarieven van 10-12% daarmee ongeldig worden verklaard. De tarieven zijn voorlopig ook nog van toepassing op producten uit de Europese Unie, waardoor die voor de Amerikaanse consument duurder zijn. De 25 staten zeggen dat president Trump zijn macht misbruikt en de tarieven vooral gebruikt om eerdere, door het Hoge Rechtshof al afgewezen tarieven, opnieuw in te voeren. De regering Trump verdedigt de maatregel dan weer en meent dat de tarieven nodig zijn tegen dwangarbeid en oneerlijke handel.
0: De Oekraïense president Zelensky heeft zijn ambassadrice in de Verenigde Staten ontslagen. Volgens Oekraïense media voert het anticorruptiebureau een onderzoek naar haar. Zelf zegt ze dat ze vertrokken is om persoonlijke redenen. De ambassadeursjob in de VS is erg belangrijk. Oekraïne is afhankelijk van Amerikaanse wapenleveringen en inlichtingen in de oorlog tegen Rusland. En in die oorlog heeft Oekraïne afgelopen nacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op Russische opslagplaatsen. In de buurt van Sint-Petersburg werd een gebouw van Wildberries geraakt. Dat is het grootste e-commerce bedrijf van het land. Er is brand ontstaan en mensen zijn er geëvacueerd. Ook bij Moskou zou een opslagplaats geraakt zijn. De voorbije weken viel Oekraïne al zeker 10 opslagplaatsen van Wildberries aan. Volgens Oekraïne is het bedrijf essentieel geworden voor de bevoorrading van het Russische leger aan het front. Het is eerst vrij zonnig, na de middag meer bewolking en dan is er ook kans op buien met onweer. Temperaturen tussen 27 en 32 graden. Morgen zon en soms wolken, misschien wat gedruppel en dan nog 26 graden in het centrum. Dit nieuws begon in Nederland, waar de natuurbrand in Noord-Limburg de voorbije nacht fel uitgebreid is. Er helpen brandweermensen uit heel Nederland mee. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Bedankt, Sophie.
5: Radio BNE.
6: Radio BNE, klaar wakker.
5: Herbert Verhagen.
7: De tijd van je leven. Na, na, na, na.
4: Goedemorgen.
7: VRT.

Earth, Wind and Fire over september. Heb je de bomen al eens goed bekeken? Sommigen zien er al uit alsof het september is, hè? Met mooie herfstkleuren erin, door de droogte natuurlijk. En die vele warme dagen waarover Raymond het nu heeft.

Remo van het Groene Woud en een pluim op de hoed van die straffe blazers in warme dagen. Heb jij een beetje kunnen slapen? Of was het veel te warm? Wat lees ik hier op VRT Nieuws? Onze lichamen zullen zich de komende jaren aanpassen aan die hitte en zo beter bestand zijn tegen periodes van extreme warmte. We zullen onder andere efficiënter zweten. Wat betekent dat we na verloop van tijd bijvoorbeeld minder zout zullen uitzweten dan tijdens de eerste warme dagen van de lente of de zomer. We zullen dus nog altijd zweten, want dat is de beste manier om af te koelen. Het hele artikel vind je op VRT Nieuws.

0: Er zwemmen nog veel vissen in zee. Dat kreeg je dan als troostende woorden als het uit was met je lief. Hè? Dat liedje van The Whispers deed me eraan denken en The Beat Goes On. Heb jij iets te vertellen bij een of andere plaat? Dat is mijn favoriete lectuur. Stuur maar door via het Radio Benenkanaal op 14 Max. En nu naar de zomer van 89 met Jason Donovan.
1: Deze zomer op Radio Bene.
2: Als de muren konden praten.
3: Maar jij zit te vroeg, hè, weet je dat?
4: Anja Daams komt thuis bij bekend volk en praat met hen in een vertrouwde omgeving.
5: Ik ontvang u met open armen en met een goeie tas koffie.
6: Dag Anja, het is op vierde.
3: Ja, je hebt direct een goede deur gepakt, want we hebben eigenlijk twee voordeuren.
7: Kom binnen Anja, kom binnen.
8: Dank je.
1: Hoe gaat het er thuis aan toe bij bekend Vlaanderen?
4: Ontdek het deze zomer, elke dag om 12 uur 's middags op Radio Bene.
9: Welkom in onze mooie stok.
10: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2 plus 1 gratis. Met een mini black and white deo gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Knaldi.
13: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar 2,50 euro per kilo. Aldi, altijd slim.

herinneringen aan 10 om te zien in Blankenbergen. In 89 was Jason Donovan erbij. En vanavond sta jij misschien ook tussen de massa voor VRT Zomerhit. Aan de pier in Blankenbergen wordt een nieuwe show ingeblikt met onder meer Sam Goris, Belle Perez, de Romeo's, Maxime en Zoe Levi. En morgenavond kan je er ook terecht voor Bart Kuil, Niels de Stadsbader, Samson en Marie en vele anderen.

jongste tijd zie ik Frank Galan in een volledig wit kostuum optreden. Ja, je moet een goede droogkuis hebben, want probeer dat maar eens witter dan wit te houden.

Gladys Knight en de Pips. Het werd er bijna 7:30 mee. Wat zegt jouw pluviometer in de tuin? Heeft het geregend of niet? Ook vandaag is er kans op een plaatselijke regen- of onweersbui. En de rest vertelt David rond 7:15.

0: vorig jaar nog mee met ons op Radio Benekeroes. Elke luisteraar die mee was, hing daar aan haar lippen. Margriet Hermans. Het is 7:58. Weet je bij wie Anja Daams vanmiddag op bezoek gaat? Bij chocolatier Dominique Persone. Dat zal lekker klinken, hè? Tussen 12 en 1 in Als de Muren Konden Praten.
1: 1, 2, 3, 4.

0: Lisa Delbo en Marleen de Neve uit Kerksken, dat is bij Haaltert, is ook een blij mens, want het heeft daar vannacht veel geregend, schrijft ze. En later vandaag doet de wind weer mee, past perfect bij de volgende evergreen van de Surfers.
1: Een sappig tussendoortje delen, dat kan tellen.
2: Het zal wel zijn, it takes two to mango, hè?
1: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar 1,89 euro voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.

11 over half 8 werd het met de surfers. Als je naar het Radio Benekanaal van VRT Max surft of klikt, dan vind je de foto van Willy Sommers met zijn gitaar erbij. Het is vanaf die plek dat je jouw drie favoriete nummers van Willy kan doorsturen. En aan de hand van al die stemmen wordt dan de lijst samengesteld die we zondag laten horen. Dan krijg je 74 liedjes van de jarige. Vieren we zijn 74ste verjaardag hier bij Radio Bene.

0: bij Aldi 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim.
1: VRT Radio BNE Live.

0: Fairground Attraction. Het is 7:45. David, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Herbert.
0: Heb je nog een paar neerslaghoeveelheden van de voorbije nacht? In Dadizele 1,3 millimeter, zegt Bart Bruggeman. Bij Bruno Stulens uit Mal, dat is bij Tongeren, was dat nauwelijks een millimeter. En Patrick van de Putten uit Waarmaarten, die noteerde 5 millimeter. Maar op sommige plaatsen was het niks.
1: Ja, inderdaad. Op sommige plaatsen in het binnenland was het niks. En een brede strook eigenlijk, ja, ik zou zeggen, ten westen van Wart. Dus ten westen van, laten we zeggen, Dadizele, Trekkelijn naar Oostende of Brugge of zo. En ja, daar was het helemaal niks. Bij mij was het ook niets. De kust is trouwens de droogste regio van de afgelopen maand. Met ja, nog geen millimeter neerslag. En op sommige plaatsen gewoon niks. Dus dat is ongezien. Gisteren is er wel 10 mm gevallen in Gent. En in Sint-Katelijne-Waver, dat waren de hoogste hoeveelheden in Vlaanderen die in een pluviometer zijn opgevangen. Misschien dat er plaatselijk toch nog wel wat meer is gevallen, maar op de meeste plaatsen ja, tussen 0 en 2,5 of 3 mm. Dat was het dan. Vandaag kan zich dat herhalen in de loop van de tweede deel van de namiddag en het eerste deel van de avond. Dezelfde hoeveelheden, en daar kan een zeer lokale uitschieter tussen 10 en 20 mm in zitten. Maar op de meeste plaatsen zal het ja, weer weinig zijn. Alleen hoop ik dat het Franse model wat gelijk krijgt. En dat betekent dat ik toch ook wat regen zou krijgen. 2 tot 5 mm of zo langs de oostkust, regio Brugge. Het Duitse model zegt helemaal niks voor die regen. Enfin, weinig of niets weer. Dus ja, een beetje afwachten. Maar in elk geval, als het vandaag niet gebeurt, ja, dan lijkt het weer voor langere tijd, behalve wat muggenpis, sorry de uitdrukking, niets te zijn. Tot vrijwel half augustus. Niet dat het zo heet blijft als vandaag en gisteren. Vandaag zitten we weer rond tussen 8 of 29 of plaatselijk 30 graden aan zee. Tot 3, 34 graden nog in Limburg. En dan voor Ukkel, ja, 30 tot 32 graden of 29 tot 32 graden moet ik zeggen. Omdat het Duitse model halstarrig blijft vasthouden aan de temperatuur lager dan 30 graden. Wat in dat geval zou betekenen geen tweede hittegolf. Is het wel, zoals de meeste anderen, dus ik geef 80% kans dat we toch die 30 graden grens halen. Maar het is niet gespeeld, we zullen zien. Dan is het wel een hittegolf. Niet dat die, dan begint die eigenlijk met terugwerkende kracht op de eerste dag van 5 op 1 volgende dagen met minstens 25. Dus vanaf de 28e. En die zou dan waarschijnlijk morgen al stoppen. Want dan hebben we nog meer dan 25 graden op de meeste plaatsen, of rond 25. Maar donderdag en vrijdag zal dat naar 3,24 gaan aan zee 21. En dan stopt die eventuele hittegolf weer. Nu, aan het weerbeeld zal het niet liggen. Dat blijft gewoon zonnig tot vrij zonnig. Er kunnen dus tijdelijk en plaatselijk wat meer wolkenvelden zijn. Het is niet van 's ochtends tot 's avonds altijd onbewolkt. Maar de zon domineert. Zowel in het weekend als de ganse volgende week. Met temperaturen die dan ja, vanaf het weekend opnieuw tussen 25 en 30 graden gaan schommelen. Dus ja, het blijft gewoon verder zomeren. Ik zeg het leuk voor de mensen met vakantie. Ik zou het woord een klein drama durven uitspreken voor sommige land- en tuinbouwers. Drinkwater lijkt nog oké te zijn als ik mediaberichten lees, maar ik denk toch vooral aan mensen die daar hun brood moeten mee verdienen. Dus ja, daar is die nuance dan weer. En ik hoop dan dat het weekend van 15 augustus, dat die neerslagsignalen die ik dan zie, die zeker nog niet overtuigend zijn, maar dat die wat overtuigender worden en dat er dan eindelijk eens ja, een aantal regen- of onweersbuien op de juiste plaatsen vallen en in voldoende mate. Maar dat is nog niet het geval nu. Nu, nog even ter afronding ook meegeven dat de wind vandaag ook wel aanwakkert. We gaan naar een 3 tot 4 Beaufort uit het westen tot zuidwesten. En aan zee zelfs 4 tot 5. Dat is vooral in de loop van de namiddag, de later namiddag en de vroege avond. En daarmee denk ik, heb ik alles gezegd.
0: En dan ga jij surfen?
1: Nee, dan ga ik niet surfen. Ik moet werken.

0: Allee.
1: Ik ga wel eventjes... Ja, maar dat is ja. Dat is nu eenmaal zo, hè. Ik doe dat ook graag. Ik ga wel eventjes ook wat wandelen of zo in een middagpauze. En wie weet, ja, ik denk dat ik ook eens een fotoshoot of zo in de duinen moet doen voor een bepaalde krant waar ik een hekel aan heb. Maar goed, ja.
0: Aan de krant of ja, aan de shoot?
1: Nee. Dat is de krant waarvoor ik werk. Het is voor het laatste nieuws. Nee, aan de shoot. Oh, ja, dat is een grappige opmerking van jou natuurlijk. Nee, ik doe niet graag fotoshoots. Ik vind dat gewoon... Trek een paar foto's van mij en dan trek je plan, zegt de fotograaf. Maar goed, ja, zo werkt het niet. Maar goed, ja, kijk. Dan is dat natuurlijk zeker niet erg.
0: Allee, toch een fijne dag, hè, David?
1: Ja, dankjewel. Tot morgen.

0: Goedemorgen, 14 nieuws met Sophie van der Donkt. De ouders van meer dan 1 miljoen kinderen verliezen de Vlaamse schoolbonus. Vannacht is de natuurbrand in Noord-Limburg in Nederland fel uitgebreid. En 25 Amerikaanse staten vechten de nieuwe invoerheffingen van president Trump aan voor de rechter. De ouders van 1,1 miljoen Vlaamse schoolkinderen krijgen geen schoolbonus meer, schrijft de Tijd. De Vlaamse regering heeft de bonus geschrapt voor iedereen die geen sociale toeslag krijgt. Dat is extra geld voor gezinnen met een laag inkomen. Daardoor wordt nog maar voor ruim 500.000 kinderen een schoolbonus uitbetaald, in plaats van 1,6 miljoen vorig jaar. De schoolbonus komt normaal deze week op de rekening en gaat van 23 euro voor jonge kinderen tot 69 euro voor oudere kinderen tot 25 jaar. De Gezinsbond betreurt de besparing, zegt woordvoerder Lien Swinnen.
1: Wij als Gezinsbond vinden het inderdaad jammer dat die schoolbonus voor 1,1 miljoen kinderen verdwijnt. Omdat september is voor gezinnen een erg dure maand. Dat merken wij als gezinsorganisatie en zien we ook in onze cijfers van de gezinsbarometer altijd terugkomen. Dus daarom vinden we dat jammer dat net in september dan voor gezinnen die ondersteuning verdwijnt.
0: De jeugdhulp heeft nog altijd te weinig opvangplaatsen en daardoor worden kinderen noodgedwongen in een ziekenhuis opgenomen. Vorig jaar waren dat 167 kinderen tegenover 120 het jaar ervoor. Parlementslid Egbert Lachaert van Anders vroeg de cijfers op. Die kinderen zijn niet ziek, maar ze moeten voor hun eigen veiligheid in een ziekenhuis verblijven. Het zijn vooral kinderen jonger dan 2 jaar. Ze worden niet begeleid zoals het hoort en het is onduidelijk wat er na hun verblijf in het ziekenhuis met hen gebeurt, zegt Egbert Lachaert nog. De Vlaamse overheid trekt ruim 1 miljoen euro uit om 4 oorlogskerkhoven in en rond Ieper te restaureren. En de commissie die de militaire begraafplaatsen van het Britse Gemenebest onderhoudt, doet daar nog 600.000 euro bij. Vooral de muren rond de kerkhoven zijn op verschillende plaatsen in verval geraakt. Steve Maartens van de New Ypres League, die de herinnering aan de gesneuvelde soldaten levend wil houden, vindt het belangrijk dat de begraafplaatsen er netjes bij liggen.
2: Al die begraafplaatsen zijn meer dan 100 jaar oud van de Eerste Wereldoorlog. Dus die beginnen toch hier en daar wat slijtage te vertonen. En hebben dus allemaal, of dat nu gaat om de Commonwealth, de Franse, de Duitse, de Belgische, die hebben allemaal uiteindelijk wat renovatie nodig op tijd daar stond. Het belang van alle renovatiewerken natuurlijk aan de begraafplaatsen is voor de toekomstige generaties de herdenking en de herdenkingscultuur kunnen in stand houden.
0: De brand in Noord-Limburg in Nederland is vannacht groter geworden. Het vuur brak gisteren rond de middag uit in een natuurgebied niet ver van de Duitse grens. Brandweermensen uit heel Nederland helpen intussen mee blussen. Er is nu al 100 hectare natuur verwoest, vertelt Erik Thijssen van de veiligheidsregio Limburg-Noord.
3: Het is inderdaad vannacht uitgebreid. Op dit moment is het wel stabiel en zijn we vooral in afwachting van ondersteuning van de helikopters van Defensie. Wel is de ring uitgebreid, zeg maar, van het NL Alert, dat het gebied wat groter is, omdat de wind eigenlijk een beetje onvoorspelbaar is en de rook op meerdere plekken eigenlijk wel te ruiken is en waar te nemen is.
0: Zo'n 25 Amerikaanse staten dagen president Trump voor de rechter wegens de nieuwe invoerheffingen die hij vorige maand aankondigde. Die heffingen zijn gericht tegen een 60-tal handelspartners, waarbij ook de Europese Unie. Maar daar is geen wettelijke basis voor, zeggen de staten. Meer uitleg van Steven de Kranen in Washington.
4: Met een klacht bij de rechtbank voor internationale handel in New York willen 25 Amerikaanse staten, waaronder Californië, Minnesota en Pennsylvania, de invoertarieven van president Trump laten schrappen. Ze hopen dat de invoertarieven van 10-12% daarmee ongeldig worden verklaard. De tarieven zijn voorlopig ook nog van toepassing op producten uit de Europese Unie, waardoor die voor de Amerikaanse consument duurder zijn. De 25 staten zeggen dat president Trump zijn macht misbruikt en de tarieven vooral gebruikt om eerdere, door het Hoge Rechtshof al afgewezen tarieven, opnieuw in te voeren. De regering Trump verdedigt de maatregel dan weer en meent dat de tarieven nodig zijn tegen dwangarbeid en oneerlijke handel.
0: Straks vergaderen de Europese ministers van Binnenlandse Zaken over de situatie in Ceuta. Die Spaanse stad op het Afrikaanse vasteland werd vorige week overrompeld door tienduizenden migranten uit Marokko. Voor ons land neemt minister van Asiel en Migratie Anneleen van Bos-Zuid deel aan de vergadering. Zij pleit voor een betere bescherming van de Europese buitengrenzen.
5: Ik hoor sommigen dan zeggen van ja, willen jullie dan een Fort Europa? Wel, ik heb liever een versterkte burcht dan eentje waar de toegangspoorten lek van zijn. Dus buitengrenzen beter beschermen. En twee, we moeten ook absoluut het verdienmodel van mensensmokkelaars gaan doorbreken. En dat kan alleen maar door te zeggen dat illegale grensoverschrijdingen, dat die niet beloond mogen worden met een verblijfsrecht.
0: Oekraïne heeft vannacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op Russische opslagplaatsen. In de buurt van Sint-Petersburg werd een gebouw van Wildberries geraakt. Dat is de grootste online verkoopwebsite in Rusland. Er is brand ontstaan en er zijn mensen geëvacueerd. Ook bij Moskou zou een opslagplaats geraakt zijn. De voorbije weken viel Oekraïne al zeker 10 opslagplaatsen van Wildberries aan. Veel gewone Russen bestellen pakjes bij het bedrijf. Maar volgens Oekraïne laat ook het Russische leger belangrijke voorraden voor de oorlog via Wildberries leveren. Eerst vrij zonnig, na de middag meer bewolking en dan is er ook kans op buien met onweer. Temperaturen tussen 27 en 32 graden. Morgen zon en soms wolken, misschien wat gedruppel en dan nog 26 graden in het centrum. Vooraan zat de schoolbonus, een bedrag dat sommige ouders krijgen bovenop de kinderbijslag. Dit jaar komen nog maar 500.000 schoolgaande kinderen in aanmerking voor dat financiële extraatje. In plaats van 1,6 miljoen vorig jaar. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Dankjewel, Sophie.
7: Radio Bene.
8: Radio Bene, klaar wakker.
7: Herbert Verhagen.
9: De tijd van je leven. Na, na, na, na.
6: Wees welkom.

Jawel, er is een link tussen Wim de Krane en onze volgende toppers, de Pebbles. Wim de Krane gebruikt het geluid van een onweer in zijn nummer Christine. En de Pebbles deden hetzelfde voor Seven Horses in the Sky.

Sinds 2003 staat dit nummer van de Pebbles te blinken in de eregalerij van Radio 2. In oktober worden daar 3 liedjes aan toegevoegd. J'aime la vie van Sandra Kim en Dans van Clouseau. En Déclaration de amour van de Tinky Toys.

0: An Evergreen van Ace, How Long. En daarvoor een waarheid als een koe van Ida den IJs. Het is een zomer zonder tijd. Het zomerweer blijft nog zeker tot half augustus bij ons. Zometeen naar de Groeningenkouter voor de bijna-jarigen.
1: Zondag vieren we een muzikale held.
2: Radio BNE, Willy Sommers.
3: Voel ik mij weer 18 jaar.
2: 74.
1: We maken er samen een groot verjaardagsfeest van. Met zijn 74 mooiste liedjes.
3: Maar het water is veel te diep.
2: Welk nummer staat voor jou op 1?
3: 7 aan je 7 rood.
1: Stem nu op jouw favoriet via Radio BNE op VRT Max.
3: Want het duurt toch maar even.
2: En luister zondagochtend vanaf 9 uur.
4: Bij Aldi 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim.

Ze stonden daar in Kortrijk te wachten in de wei. De stoere Vlaamse kerels, heel proper zij aan zij. De knapzak vol met lekkers, wat worsten en wat brood. En zelfs wat druivensuiker voor in geval van nood. En plots

Als kind ooit moeten uitbeelden tijdens een uitwisselingsavond met de Nederlandse school. Dat liedje van Willy Sommers hoorde bij de 1302-show. En kon al op wat stemmen rekenen voor de Radio BNE Willy Sommers 74 van zondag. Linda Grimonpré uit Brugge heeft net gestemd. Sympathie is geen liefde op 3. 1 hoger staat 7 Anjer Severozen. En haar favoriete liedje van Willy is Laat de zon in je hart.

0: Af en toe is op het gemak, mag ook, hè. Vraag het maar aan Mika. En wie stapt daar uit haar lichtbad na een sessie van 2 uur? Mariah Carey.
1: Radio BNN. Radio BNN.

Het is 8:30 op de E17 richting Kortrijk. 10 minuten erbij van Gentbrugge tot de werkzaamheden in Zwijnaarden. Ook op de zijrijweg staat een kwartier file vanaf Ledenberg. Op de E19 richting Brussel vertraag je 10 minuten tussen Rumst en Mechelen-Noord. Dat komt door werken. En op de E313 richting Lummen staat in Ranst een defect voertuig op de spitstrook.

0: the smile on your face.
1: Bobby McFerrin, heb eens gesurfd naar de Facebookpagina van Thijs van Este. En daarop laat hij heel veel tattoos zien natuurlijk. Maar de meest recente foto is er een met zijn dochter. Zo schattig. Of om het met zijn woorden te zeggen, deze is oké.

Thijs van Est, het is 7:30. Vele vragen in onze chat waar ze de lijsten van onze jarigen kunnen vinden. De jarigen van afgelopen weekend, hè, Bart Kuil en Wiltura. Wel, ze staan op het Radio Benekanaal van VRT Max. Heb het net zelf gecheckt.

Kikidi over het virus waarmee elke stem van Radio Bene besmet is. Hè? Muziek. Barbara Dex, Anja Daams, Lars de Grote en Vanessa van Hoven. Die zijn er later vandaag met de mooiste evergreens en straffe platen van de artiesten van bij ons. En nu, mondje dicht Herbert, voor een prachtige intro.

0: Monique de Smet uit Machelen aan de Leij is zo blij dat Freddy Brekker nog eens bij is vanmorgen. Bedankt voor jouw bericht. Zometeen terug naar Vlaanderen voor Birte.
1: Vul je voorraad dierenvoeding makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Shiba Megapack 50x50 gram, nu voor maar 40 cent per zakje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: DSM. Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
3: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25%.
2: En op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keuken. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
3: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecue-worst.

0: Het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon, 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.

Bert. Sonja de Neve stuurde net een bericht vanuit Oost-Duinkerke. Daar is ze met haar man Erik en kleindochter Lente aan het genieten van een heerlijk ontbijt met Radio BNR erbij. Smakelijk!

0: De King. Binnenkort krijgen we weer veel anekdotes over zijn leven te lezen, want 16 augustus is zijn sterfdatum. En volgend jaar is hij al een halve eeuw niet meer bij ons.
1: Radio Bene, klaar wakker.
2: Album van de week.
0: Op Dichtbij, het album dat Lindsay in 2015 uitbracht, staat een duet met een zeer goede vriend van haar, Jan Smit. Hij schreef tekst en muziek van dit liedje, 1001 Nacht.
1: Radio Bene, klaar wakker.
2: Album van de week.

jaartje is tot 3 voor 9. En kijk, Frida Bosuit heeft net haar strijkplank bovengehaald in Blankenbergen. Dat gaat nog zo snel, schrijft ze met Radio Bene hierbij. Bedankt voor jouw bericht via het Radio Bene kanaal op 14 Max.

0: Jimmy James en de Vagabonds.
1: Ja, ik vond het plezant, hè, om samen met jou klaar wakker te worden. Straks om 10 uur is Barbara Dixer met Gewoon Genieten. Gaan we zeker doen met Radio Bene. Heel graag, tot morgen.
2: Radio Bene.
3: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Dookt. Veel ouders met schoolgaande kinderen krijgen deze week geen Vlaamse schoolbonus meer uitbetaald. Dat financiële extraatje tussen 23 en 69 euro wordt enkele weken voor het nieuwe schooljaar gestort. Vorig jaar kwamen er nog 1,6 miljoen kinderen in aanmerking. Nu zijn dat er nog maar een goede 500.000. Dat zijn alleen nog kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. De Gezinsbond is er niet blij mee, zegt Lien Swinne.
1: Wij als Gezinsbond vinden het inderdaad jammer dat die schoolbonus voor 1,1 miljoen kinderen verdwijnt. Omdat september is voor gezinnen een erg dure maand. Dat merken wij als gezinsorganisatie en zien we ook in onze cijfers van de gezinsbarometer altijd terugkomen. Dus daarom vinden we dat jammer dat net in september dan voor gezinnen die ondersteuning verdwijnt.
0: De Vlaamse regering bespaart zo'n 50 miljoen euro met de maatregel. De jeugdhulp heeft nog altijd te weinig opvangplaatsen en daardoor worden kinderen noodgedwongen in een ziekenhuis opgenomen. Vorig jaar waren dat er 167 tegenover 120 het jaar ervoor. Parlementslid Egbert Lachaert van Anders vroeg de cijfers op. Die kinderen zijn niet ziek, maar ze moeten voor hun eigen veiligheid in een ziekenhuis verblijven. Het zijn vooral kinderen jonger dan 2 jaar en ze worden niet begeleid zoals het hoort, zegt Egbert Lachaert.
2: Die ziekenhuisopvang, dat is echt een noodsituatie waar jeugdrechters naar grijpen. Ja, omdat er gewoon geen andere oplossing is. En dan zijn we wel zeker dat die kindjes medisch goed opgevolgd worden. Maar dat is natuurlijk niet wat je wil voor een peuter van 0 tot 2 jaar. Ja, die heeft hechting nodig, die heeft een vaste band nodig, een vaste omgeving.
0: De natuurbrand in de Nederlandse provincie Noord-Limburg is in de loop van de nacht nog veel groter geworden. 1 vierkante kilometer is intussen afgebrand en het vuur is nog niet onder controle. Uit heel Nederland komen brandweermensen helpen om te blussen. Over een uur vergaderen Europese ministers van Binnenlandse Zaken over de situatie in Ceuta. Die Spaanse stad op het Afrikaanse vasteland werd vorige week overrompeld door tienduizenden migranten uit Marokko. Spanje kreeg daarna veel kritiek van sommige Europese landen, omdat de overheid te weinig gedaan zou hebben om de migranten tegen te houden. Onze premier Bart De Wever toont begrip voor Spanje, maar pleit wel voor een betere bescherming van de Europese buitengrenzen.
3: Dat is natuurlijk een jammere zaak. We moeten denk ik tot op de bodem uitspieten wat er precies gebeurd is. Want er is heel veel tegenspraak. De Spaanse collega voelt zich erg aangevallen. Ik heb daar enige empathie voor. Maar het is wel duidelijk dat wij onze grenzen moeten sluiten in Europa. Dit soort beelden zijn natuurlijk niet vast voor onze bevolking. Het lijkt alsof daar een open deur is. En dat iedereen die ons onder druk kan zetten, migratie als een geopolitiek wapen kan gebruiken. Dat is bijzonder nefast.
0: Opnieuw een warme dag. Temperaturen op de meeste plaatsen tussen 27 en 32 graden. Vanaf de namiddag komen er buien met onweer, vooral in het centrum en het oosten. Morgen zon en soms wolken, misschien wat lichte regen en dan nog 26 graden in het centrum. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ik heb zin in iets zomers.
0: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
1: Gazpacho met meloen? Doen!
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
3: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
4: Ah ja, om de matrassen te testen.
3: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
4: Wat?
3: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
4: En wat met de balletjes?
3: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.

0: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
1: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
1: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
0: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
2: Geslaagde date, dat is een openingszin. Een goede openingszin. Beetje zenuwen. Wat geflirt. Een vonk. En zo'n 98 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 98 miljoen euro. Online of in je winkel. Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
3: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
4: Ah ja, om de matrassen te testen.
3: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
5: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
4: Wat?
3: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
4: En wat met de balletjes?
3: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In de haven van Antwerpen is de nieuwe hoogspanningslijn Brabo voorgesteld. Het elektriciteitsnet wordt ermee verbeterd over de grens van België en Nederland heen. Dat is belangrijk voor de haven, want daar zal de vraag naar elektriciteit alleen maar toenemen. Valérie De Looze van Helia, het Belgische hoogspanningsnet beheert.
1: We hebben twee doelstellingen met het project. Enerzijds het versterken van de elektriciteit rondom de haven van Antwerpen. En anderzijds het versterken van de interconnectie met Nederland. Zodanig dat we deel uit kunnen maken van een sterk Europees net. Elektriciteit in de haven van Antwerpen hebben we nodig om de industrie te kunnen ondersteunen in hun doel naar elektrificatie. Dat is het omzetten van processen, dus het afstappen van fossiele brandstoffen, processen omzetten en over te gaan naar het gebruik van elektriciteit.
0: Als iemand de voorbije jaren aangifte deed van stalking, is de zaak in meer dan de helft van de gevallen geseponeerd en komt ze dus niet voor de rechter. Dat schrijft Nieuwsblad. Er wordt alsmaar vaker aangifte gedaan van stalking, de voorbije jaren een derde meer. En bijna de helft van de aangiftes gaat over geweld binnen de familie. Volgens N-VA-kamerlid Sophie de Wit moet er meer uitgelegd worden waarom een zaak geseponeerd wordt.
2: Vaak is het om technische redenen, dat wil zeggen dat er geen bewijs is of dat de dader onbekend is. Maar in heel veel dossiers gaat het ook om opportuniteitsredenen. Soms is het natuurlijk ook zo dat men al bemiddeld heeft of al bepaalde maatregelen heeft opgelegd, zoals een omgangsverbod of een contactverbod. Maar dat weten we niet en dat zien we ook niet. En het lijkt mij wel belangrijk dat we dat wel weten om te kijken waar het beleid eventueel nog kan bijsturen.
0: De brand in een natuurgebied in Noord-Limburg in Nederland dreigt nog groter te worden. Sinds gisterenmiddag is de brandweer al bezig, maar de omstandigheden zijn erg lastig, vertelt Erik Thijssen van de veiligheidsregio Limburg-Noord.
3: Het gaat niet helemaal goed. Althans, de wind speelt parten op dit moment. Dat betekent dat het gebied mogelijk zou gaan uitbreiden weer een andere kant op. En dus is de inzet van de blushelies van een grote en bittere noodzaak. Het begint op te warmen en dat betekent ook gewoon dat de verdamping van het bluswater wat opgebracht wordt ook snel weer vervliegt.
0: Vanmorgen was al 1 vierkante kilometer van een natuurgebied afgebrand. Een medewerker van Natuurpunt heeft afgelopen weekend theelichtjes gevonden in een bos in Kiewit in Limburg. De theelichtjes stonden klaar bij een opdracht voor een bosspel. Dat is nu totaal onverantwoord, zegt Erik Gosses van Natuurpunt.
4: Een van onze vrijwilligers, de conservator van het natuurgebied Kiewit, heeft eigenlijk in het afgesloten stuk zelfs een soort bosspel gevonden. Dat waren dan kaarsjes die dan de deelnemers met een waterpistool moesten blijkbaar uit de oven. Ja, in deze droge tijden zijn natuurlijk geen goed idee. Je moet daarom niet altijd moedwillig zijn, maar deze tijden is beter met water te spelen dan met vuur, denk ik.
0: Opnieuw een warme dag op de meeste plaatsen tussen 27 en 32 graden. Vanaf de namiddag buien met onweer, vooral in het centrum en het oosten. Morgen zon en soms wolken, misschien wat lichte regen en dan nog 26 graden in het centrum. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Radio BNE. Een hele fijne dinsdag. Ik heb weer toffe muziekjes bij. Soms wat trager, soms wat sneller. Recent of ouder, welkom bij Gewoon Genieten.
6: Radio BNE, Gewoon Genieten.
5: Barbara Dex.

0: Radio Bene, gewoon genieten.
1: Geweldige song van Stevie Wonder uit 1976, IJs. Dana Winter treedt deze zomer op een aantal speciale openluchtlocaties in Vlaanderen. Ze noemt het de Cocoon Zomeravonden. De setting is intiem en sfeervol. Liefst op een zwoele zomeravond, maar altijd op een bijzondere plek in openlucht. Op kleine paradijsjes dus. En zo heet ook deze.

Je hoorde Cliff Richard over zijn Angel, maar ook Bart Peters zingt over een engel. Hij schreef als trotse opa een liedje voor zijn jongste kleinkind, de bevalligste.

0: zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Ik heb zin in iets zomers.
1: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
3: Gazpacho met meloen? Doen!
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

Bananarama en Venus, een wereldhit van Hollandse bodem. De oorspronkelijke versie was van de groep Shocking Blue. Met deze single werden ze de eerste Nederlandse groep die een nummer 1 hit scoorde in de Verenigde Staten. Bananarama coverde dit in 1986.

Tom Dice, Me and My Guitar. Ik had het gisteren nog over Danny Fabry, omdat hij toen 78 werd. Wel, tot begin de jaren 90 was hij getrouwd met Connie Fabry. En Connie scoorde in 89 met deze cover van Roy Orbison. You Got It werd Je Krijgt Het.

0: Heel lekker beest, Isabelle A. En zo klonk Isabel in 1990. Maar ook nu heeft ze weer een hit te pakken. Smeek maar niet om mij is de titel van haar nieuwste single. Straks hoor je nog Jo Leemans en de Doobie Brothers.
1: Zondag vieren we een muzikale held.
2: Radio BNE, Willy Sommers.
3: Voel ik mij weer 18 jaar.
2: 74.
1: We maken er samen een groot verjaardagsfeest van. Met zijn 74 mooiste liedjes.
3: Maar het water is veel te diep.
2: Welk nummer staat voor jou op 1?
3: 7 aan je 7 rood.
1: Stem nu op jouw favoriet via Radio BNE op VRT Max.
3: Want het duurt toch maar even.
2: En luister zondagochtend vanaf 9 uur. Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
4: Sst, hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitslag. Ah, het seizoen is begonnen.
5: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: bij Aldi 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar 6,95 euro. Aldi, altijd slim.
1: VRT Radio BNE Live.
2: Diep in mijn hart, Jo Leemans. In de jaren 50 werd ze de Vlaamse Doris Day genoemd. Ze zong toen voor grote orkesten. Ze presenteerde op radio en tv. Ze heeft echt wel van alles gedaan. Zelfs meegespeeld in een Samson en Gert kerstshow. Hey man.

0: Marco Borsato, ik leef niet meer voor jou. Straks tussen 12 en 1 gaat Anja Daams weer op stap bij Radio Bene. In haar programma Als de Muren Konden Praten belt ze aan bij bekende Vlamingen thuis. En straks loopt ze langs bij chocolatier Dominique Personen in Damme.
1: Hey Anja, het is Dominique hier. Wel, ik heb al een paar van die afleveringen gehoord van je podcast. En bij deze wil ik je ook heel graag uitnodigen om een keer in mijn wereld in Damme te komen snuffelen.
0: Ik hoop dat ze chocola heeft mogen proeven. Zeker dus luisteren straks tussen 12 en 1 bij Radio Bene. En als je er maar niet genoeg van krijgt, je kan alle afleveringen ook als podcast beluisteren op VRT Max.

0: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij twee stuks van onder meer Axe & Dove, een set van vier glazen rietjes, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
3: Ah ja, om de matrassen te testen.
2: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
4: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
2: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
3: En wat met de balletjes?
2: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
5: Radio BNE.
6: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: 11 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In het recreatiedomein Hofstade in Vlaams-Brabant is de strandzone afgesloten omdat er blauwalgen in het water gevonden zijn. Dat meldt Uitwatersport Vlaanderen. Die verwacht wel dat de vijver snel weer open zal mogen. Blauwalgen ontwikkelen zich goed bij warm en droog weer. Ze zijn te herkennen aan de groene sluier of vlokken in het water. We kunnen er al bij huidcontact ziek van worden en in sommige gevallen kan dat ernstig zijn. In de haven van Antwerpen is de nieuwe hoogspanningslijn Brabo voorgesteld. Het elektriciteitsnet wordt ermee verbeterd over de grens van België en Nederland heen. Dat is belangrijk voor de haven, want daar zal de vraag naar elektriciteit alleen maar toenemen, zegt Valerie Daloze van netbeheerder Elia.
1: We merken vandaag in onze voorspellingen en in onze contacten met de industrie dat zij in de haven van Antwerpen voorzien om het verbruik met 50% te doen stijgen tegen 2032 en zelfs te verdubbelen tegen 2050. Dus door een sterk geïnterconnecteerd Europees netwerk te maken, kan je dus beroep doen op goedkope energiebronnen in andere landen. Je kan beroep doen op je buren in geval van een probleem in jouw eigen land.
0: Als iemand de voorbije jaren aangifte deed van stalking, is de zaak in meer dan de helft van de gevallen geseponeerd en komt ze dus niet voor de rechter. Als maar meer mensen gaan voor stalking naar de politie. N-VA-kamerlid Sophie de Wit denkt dat slachtoffers nu wellicht sneller de stap durven te zetten, maar wat er daarna gebeurt is ook belangrijk, zegt ze.
2: We moeten ervoor zorgen dat een slachtoffer zich veilig genoeg voelt om inderdaad ook aangifte te gaan doen. En dan is het natuurlijk geen goed nieuws dat er zoveel geseponeerd wordt. Want ja, slachtoffers zullen natuurlijk wel, als ze een klacht indienen, daarin ook gehoord worden en ook een gevolg zien.
0: Benzine of diesel tanken wordt morgen een stuk goedkoper. Voor een liter Super 95 gaat er 9 cent van de maximumprijs af. Voor diesel bijna 8 cent. Voor een gewone gezinsauto kan dat 4 of 5 euro schelen op een volle tank. Twee jongeren zijn gisteren door de bliksem geraakt tijdens een trektocht in de Franse Pyreneeën. Een van hen, een jongen van 14, kreeg een hartstilstand. Een jongeman van 21 raakte ook gewond. Ze liggen nu allebei in het ziekenhuis. De twee hoorden bij een groep wandelaars die verrast werd door een onweersbui. Het wordt opnieuw een warme dag op de meeste plaatsen tussen 27 en 32 graden. Vanaf de namiddag buien met onweer, vooral in het centrum en het oosten van het land. Morgen zon en soms wolken, misschien wat lichte regen en dan nog 26 graden in het centrum. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio Bene.
4: Radio Bene, gewoon genieten.
3: Barbara Dex.

Heerlijke muziek, Billy Stewart en Summertime. Dit is perfecte muziek die je hier op zondagavond kan horen in de Red Pack, ons crooner en big band programma bij Radio Bene. Iedere zondag tussen 6 en 8 en nu zondag presenteert onze Vlaamse topcrooner

Leuke vibe. De specials uit 1979. Rudy, a message to you. Ik had het daarnet nog over de Red Pack hier bij Radio BNE. Wel, we organiseren een bijzonder event. En ik ben daar ook bij betrokken. Namelijk de Red Pack Live in Concert Best of Christmas. Het kerstconcert van Radio BNE. Met ikzelf, maar ook topartiesten als Helmut Lotti, Lies, Yannick Bovy en ook Kleimans en Van Geel en Loredana komen meezingen. Op zondag 8 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Bestel nu al je kaartjes voor het uitverkocht is bij Radio BNE op VRT Max. En dan zien we elkaar natuurlijk daar. En deze jongens die zullen er ook zijn. Jelle Kleimans en Jonas van Geel. En je hoort hier met Morgen Beter.

0: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ik heb zin in iets zomers.
0: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
1: Gazpacho met meloen? Doen!
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

Brenda Lee, I'm sorry. En dat is een hele goede eigenschap van Brenda. Echt waar. Sorry kunnen zeggen. Ze deed het heel uitvoerig in deze grote hit van haar uit 1960. En nu een liedje op maat van dit programma gemaakt. Hier is Jovali met Genieten in Radio Bene. Gewoon genieten. We gaan er van genieten, ja. Niets.

0: Een filmhit en mijn favoriete film uit de jaren 80. De dansfilm Fame was toen super populair. Irene Cara, ja, die zong de titelsong en ze speelde ook de hoofdrol in de film. En 3 jaar later mocht ze ook Flashdance inzingen. Ook weer zo'n goede film. En nu over naar zo'n geweldig mooi liefdesliedje van Paul de Leeuw. De titel zegt het zelf. Ik heb je lief.
1: Ik weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

Het is natuurlijk putteke zomer. En daar hoort zomerse muziek bij, zoals deze Que Sera Mi Vida van de Gibson Brothers. Het waren ook echte broers Chris, Patrick en Alex, geboren in Martinique, vandaar de salsa disco en later verhuisd naar Frankrijk. En nu laten we het tempo serieus zakken bij Radio BNE met Stevie B en Because I Love You.

0: Het werd een hit in 1991 voor Stevie B, deze Because I Love You. Straks hoor je nog Nini Rosso en Sabine Tiels.
1: Geslaagde date, dat is een openingszin. Een goede openingszin. Beetje zenuwen, maar geflirt. Een vonk en zo'n 98 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 98 miljoen euro. Online of in je winkel. Nu bij Aldi, 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar 6,95 euro. Aldi, altijd slim.

Nini Rosso uit 1964, Il Silenzio. Een instrumentaal trompetmuziekje waar maar liefst 10 miljoen platen wereldwijd van werden verkocht. De hele wereld werd geraakt door de trompet en de melodie. Een stevige stijlbreuk nu bij Radio Beni, want hier is Meat Love.

0: Zai Zai Zai en Ben Kramer. Alweer bedankt voor het luisteren. Gewoon genieten zit er weer op voor vandaag. Heel veel plezier nu met Anja Daams, die langsloopt bij chocolatier Dominique Persone. En heel graag tot morgen.
1: Radio BNE, gewoon genieten.
2: Radio BNE.
3: Barbara Dex.

0: 12 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In de haven van Antwerpen is een belangrijk verbeterd elektriciteitsnet in gebruik genomen. En de brandweer in Nederland probeert met man en macht de natuurbrand in Noord-Limburg onder controle te krijgen. In de haven van Antwerpen is het Brabo-project geopend. De afgelopen 10 jaar is er gewerkt aan een sterker elektriciteitsnet. En er is ook een verbinding gelegd met het Nederlandse stroomnet. Premier Bart De Wever en de Nederlandse minister-president Rob Jetten waren bij de opening aanwezig. Een verslag van Peter de Kroebelen.
1: Stel dat het bij ons niet waait, kan windenergie van op de Noordzee of vanuit Nederland handig zijn, of omgekeerd. Dit project is nodig omdat fossiele brandstoffen in de haven verdwijnen. Valérie Dalloze van Elia, dat het hoogspanningsnet beheert.
2: Elektriciteit in de haven van Antwerpen hebben we nodig om de industrie te kunnen ondersteunen in hun doel naar elektrificatie, dus het afstappen van fossiele brandstoffen en over te gaan naar het gebruik van elektriciteit.
1: De hele investering maakt premier Bart De Wever blij.
3: 10 jaar aan gewerkt. 300 miljoen geïnvesteerd. Dat is de tweede haven van Europa, maar maritiem industrieel het grootste complex van de wereld. We zouden dat ook graag blijven. En dus we moeten ons voorbereiden op de toekomst.
1: Het is van belang om geopolitiek onafhankelijk te zijn. Minister-president van Nederland, Rob Jetten.
4: Daar is de afgelopen jaren keer op keer een hele harde les op geleerd door de oorlogen in Oekraïne en Iran. En als we willen dat die haven van Antwerpen, de haven van Rotterdam, de North Seaports, de beste havens van Europa en de wereld blijven, dan moeten we onze energieafhankelijkheid afbouwen.
1: Elektriciteit lijkt het nieuwe goud.
0: Het parket heeft een onderzoek geopend naar de dood van een koppel in Brugge. Gisteravond rond 6 uur werden de hulpdiensten opgeroepen naar een huis in deelgemeente Sint-Pieters. Daar vonden ze een vrouw van 30 en een man van 34. Alle hulp kwam te laat. Het lab en een wetsdokter zijn ter plaatse gegaan om voor de eerste vaststellingen. De precieze doodsoorzaak is nog niet duidelijk. In het recreatiedomein Hofstade in Vlaams-Brabant is de strandzone afgesloten omdat er blauwalgen in het water gevonden zijn. Er zijn momenteel overal in Vlaanderen veel blauwalgen door het droge en warme weer. Blauwalgen zijn te herkennen aan de groene sluier of vlokken in het water. We kunnen er al bij huidcontact ziek van worden. Uitbatersport Vlaanderen verwacht wel dat de vijver in Hofstade snel weer open zal mogen. In Antwerpen is dit weekend een man van het bekende Brabo-standbeeld gevallen op de Grote Markt. De man van 22 was er midden in de nacht opgeklommen, maar toen liep het mis. Hij is in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Wouter Bruins van de politie doet het verhaal.
5: We gaan ervan uit dat de man wel onder invloed was. Hij is tot vrij hoog geraakt en is dan eigenlijk ten val gekomen. Maar dat is een lelijke geval geweest. Hij heeft eerst de stenen geraakt en is dan op de grond beland. Maar ik denk dat het vanzelfsprekend is dat je niet op zaken kruipt waar die niet voor bedoeld zijn. Dus we raden het iedereen af om zo'n stunt tafereel uit te halen.
0: Benzine of dieseltanken wordt morgen een stuk goedkoper. Voor een liter Super 95 gaat er 9 cent van de maximumprijs af. Voor diesel bijna 8 cent. Voor een gewone gezinsauto kan dat 4 à 5 euro schelen op een volle tank. De brand in een natuurgebied in Noord-Limburg in Nederland is nog altijd niet onder controle. Gisterenmiddag stond 20 hectare in brand. Vanmorgen was al 100 hectare verwoest. Jeroen Rijgaard is ter plaatse. Hoe verloopt het daar?
6: Wel, de brand is in elk geval nog niet geblust. Integendeel, gisteravond vertelden we dat het misschien nog 6 à 8 uur zou duren. Maar het is vannacht de andere kant opgegaan. Ik heb bij mij Bart Cox hier van de veiligheidsregio. Ja, een laatste stand van zaken, hoe is het momenteel?
7: Ja, laatste stand van zaken is dat we vannacht inderdaad heeft het vuur behoorlijk opgeleid. Het was eerst zo'n 21 vierkante meter. Dat was vanochtend 100 vierkante meter. Dat komt ook mede door de wind, door de weersomstandigheden. De wind is flink aangewakkerd vannacht, waardoor je ook snellere verspreiding krijgt van het vuur.
6: Ja, is de situatie dan nu nog moeilijker dan gisteren op dit moment?
7: Nou, we hebben vooral te maken met een groter gebied wat we moeten blussen. En we proberen uiteraard de stoplijnen in stand te houden.
6: Hebben jullie enig zicht op wanneer de toestand dan wel onder controle kan zijn en wat dat ook betekent onder controle?
7: Nee, we hebben nog geen zicht wanneer de brand onder controle is. We moeten echt zeker weten tot het niet overstaat naar andere gebieden.
6: Worden er huizen bedreigd?
7: Nee, er worden geen huizen bedreigd. Er zijn wel 2 dorpen in het noorden. Die hebben een NL-alert ontvangen waarin ze verzocht worden als ze last hebben van de rook om de ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te zetten.
6: En wat we ook nog weten is dat één camping op dit moment nog steeds geëvacueerd blijft en de mensen dus nog niet terug kunnen naar hun caravans. Dat is de laatste stand van zaken hier vanuit Venray.
0: Dankjewel. In de buurt van de Griekse hoofdstad Athene lijken de bosbranden na vier nachten grotendeels onder controle. Er is een gebied van zo'n 133 vierkante kilometer in de as gelegd. Ook in Bordeaux in het zuidwesten van Frankrijk is de situatie opnieuw onder controle. De Belgische militairen die er gingen helpen keren vandaag terug. In de Amerikaanse staat Washington woeden er nog altijd 20 grote branden, vooral rond de stad Spokane. Daar heeft de politie een man van 37 gearresteerd die verdacht wordt van brandstichting. Vanmiddag meer wolken met enkele buien en kans op onweer. Maxima tussen 28 graden aan zee en 33 in het binnenland. Vanavond trekken de buien weg. Morgen nog rond 26 graden in het centrum. Donderdag nog een paar graden minder. Vooraan zat de opening van Brabo, een groot project om de elektriciteit te verbeteren in de haven van Antwerpen. Belangrijk om de toekomst van de industrie daar te verzekeren. En er zal nu ook stroom uitgewisseld kunnen worden met Nederland. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: Hey Anja, het is Dominique hier. Wel, ik heb al een paar van die afleveringen gehoord van je podcast. En bij deze wil ik je ook heel graag uitnodigen om een keer in mijn wereld in Damme te komen.
9: Radio Bene.
10: Een wereld om duimen en vingers van af te likken. Thuis bij chocolatier Dominique Personen.
11: Als de muren konden praten.
10: Anja Daams.

0: aangepaste muziek vanmiddag. Sex Machine van James Brown. Want vanmiddag op bezoek bij chocolatier Dominique Persone. Ja, en wat neem je mee naar iemand die de beste pralines van de hele wereld verkoopt en die niks liever eet dan chocolade? Ik dacht, wel, ik neem pralines mee. Mijn buurvrouw in Antwerpen namelijk, die heeft een heel klein bedrijfje waarin ze desserten en ook pralines maakt met verloren groente en fruit. Spannend cadeau wel.
1: Ja. Heel eerlijk toe, ik denk dat je de eerste persoon bent die ooit praline voor mij meebrengt.
2: Is het waar?
1: Ja, dat heeft dat nog nooit iemand gedaan. En mag ik dat ook doen?
2: Natuurlijk. Ja.
1: Met verloren groenten, zeg.
2: Ja, en fruit.
1: Maar perfection is passé. Het ziet er nog tamelijk perfect uit.
2: Perfect uit, ja.
1: Oké, cool.
2: Want staan hier altijd pralinekjes op tafel? Als er mensen
1: komen? We hebben er wel altijd in de kast. Wij snoeperen soms, s'avonds. Maar dan is dat meestal pure chocolade. Zonder vulling. Allee, praline proeven we heel veel overdag van. Hè? Quality control. Hè? Maar puur voor plezier. Oei, chocolade. Ja, dat is lekker zak chips, even min.
2: Ah, is dat waar?
1: En als je er aan begint, vindt. Dus,
2: maar pure chocolade, ik vind dat niet zo lekker.
1: Nee. Supergezond, in althans.
2: Ja, het schijnt, hè.
1: Echt waar. Ja. Ik heb een studie gelezen over antioxidanten.
2: Ja.
1: En de echte artisanale chocolade, de bean-to-bar chocolade, zit nog heel veel antioxidanten in, omdat we niet te ver roosteren. En maar bijvoorbeeld patiënten van oncologen, die op aanraden van hun dokter elke dag 30 gram pure chocolade eten.
2: Ja.
1: En zijn kunnen bewijzen dat dat de kankers naar beneden brengt.
2: Zeg Dominique, als de muren hier zouden kunnen praten, hè, wat zouden ze mij dan vertellen?
1: Dat er hier soms heel veel rust is.
2: Soms?
1: Ja, en dat je soms mega hectisch kan zijn. Maar dat is tof van het huis. En moet zeggen, het is eigenlijk een... En je even tijd. Het is eigenlijk een serieus verhaal. Heel lang geleden, voordat mijn zoon was geboren, hebben we hier een klein huisje gekocht. Dat was een keutelboerderijtje. Ja, zo'n zelfbedruipend bordje, ja, die je eens wind had en een koe en dit en dat. En dat huis stond eigenlijk op waar dan nu de parkingplaats is.
2: Ah ja.
1: En mijn madame zei, schat, ik woon hier nu al bijna 25 jaar in dat huisje waar we super graag aan gewoond. Maar dat was zo'n, ja, echt zo'n typisch boerderijtje en dat was donker. En zei wou,
2: kleine kamers.
1: Kleine kamertjes. Ja. En zei wou, absoluut grote ramen. Dus wij doen een aanvraag, stedenbouw, architect, hé, mogen we een schelder vanaf eraf snijden en dat raamlijkste? Nee, dat mag niet. Want het huis staat te dicht bij de straat. Minder van een. En dan plots zeiden ze, maar als je wilt, mag je huis opnieuw bouwen in je tuin. Dus dat was ineens een heel ander project. In plaats van een paar raam te steken, een nieuw huis bouwen. Oh, hé, klein detail. En dan zeiden we, wel, ja, zou dat dan toch niet doen? Nu, mijn madame is hier de baas, zoals op het werk. En mijn talent om te decoreren en te ontwerpen is niet zo goed op het gebied van huizen en kledij ook niet echt. Dus mijn madame had het hier allemaal ingericht zodat ze het wou.
2: Amai. Ja,
1: ik ben de baas in de mancave, dat is die houten schuur daar.
2: Okay, ja. Die wil je dan straks wel eens zien.
1: Dan mag ik alles doen wat ik wil. Ja. Maar in huis is Fabie hier qua decoratie de baas. En ik moet zeggen, vroeger was ik heel veel weg.
2: Ja.
1: Maar nu wil ik gewoon niet meer weg.
2: Dat is hier fantastisch.
1: Ik ben hier zo graag. Ik kom hier ongelooflijk tot rust. En wat er hier machtig is dat je de seizoenen heel hard voelt.
2: Omwille van de grote ramen.
1: Ja, dat is zalig. En mijn madame moet mij echt naar buiten sleuren. Anders, ik ben het liefst van al thuis.
0: Maar ook Mexico is een tweede thuis van Dominique Persone. Daarover vertelt hij alles in de podcast Als de muren konden praten. En die podcast die kan je nog altijd beluisteren via VRT Max. Oh, en ik ben zo blij dat ik dit nog eens mag laten horen op de radio. Weet je nog, Anja Jelles destijds? En de soep is aangebrand?

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
2: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
1: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
3: Radio Bene.

0: Doku is van Helen Shapiro. Dominique Persone woont in Damme, in een huis dat uitkijkt over de velden. Het was er super rustig toen ik er was, want Dominique was alleen thuis. Maar het kan ook behoorlijk druk zijn daar in huis.
1: Uiteraard woon ik hier met mijn madame. Ja. Mijn zoon en zijn vriendin wonen hier eigenlijk ook. En ze heeft een kindje uit een vorige relatie, dus soms is dat kindje hier ook. Dus als je hier met vijven rondloopt, is dat hier wel actie, moet ik zeggen.
0: Ah ja, amai. Ja.
1: En Julius en Alina en een grote stap pakt, dat worden mijn buren. Die hebben het huis daar langs die kant gekocht.
0: En vind je het goed?
1: Ik had je weten zeggen. Maar madame was heel blij.
0: Ja.
1: Met de mancave als neutraal terrein ertussen. Ja, het was wel emotioneel toen ze symbolisch de haag en doorgeknipt. Ja, dus papa, ik lust graag dat je een porretje maakt, dat we niet meer langs de straatkant in ons huis moeten. En ze zijn daar nu al afbreken voor dat dan helemaal mooi te herstellen. Dus ja.
0: Want als er dan ooit nog kleinkinderen komen?
1: Ja, ik kom nog mijn herten vast. Ja. Maar daardoor daar zit nog de kip in, dus de kip moet nu verhuizen van kant, want ja, dat gaat een soort doorloop, wandel, tuin worden.
0: Oké. Okay. Ja. Zeg, jouw gezin, jouw dieren, dat is echt wel een belangrijke basis voor jou, hè?
1: Ja, maar om zorgen voor gezelligheid, voor bescherming, voor...
0: Is het misschien allemaal zo belangrijk voor jou, omdat je in je jeugd misschien zelf die stabiliteit niet gehad hebt?
1: Ik weet het niet. Ik mocht... Ja, mijn ouders waren gescheiden toen ik 12 jaar was, ja? Dus ja, dat is misschien wel iets van... Als je ouders op zo'n leeftijd scheiden, word je rap zelf... Ik kan niet zeggen volwassen, want dat zeker niet. Maar rap planktrekker.
0: Ja.
1: He, moet je je eigen een beetje... Ja. Nu, gelukkig heb ik mijn zus. He. Mijn zus is een jaar ouder. Een jaar minder dan. Dus dat is goed kan mee. Dus we waren altijd samen, ja.
0: Want je hebt dat inderdaad een band, als je dan zo jong, inderdaad... Ja. De ouders scheiden, schept dat een extra band?
1: Dat denk ik wel, ja. Ik denk de connectie met mijn zus is voor mij is zij het belangrijkste, denk ik. Allee, in familie dan, hè?
0: Ja,
1: we waren altijd samen. We moesten ook samen naar mama en samen naar papa en een valiesetje. En samen op de trein naar Middelkerk en bouwen toen in Middelkerk. Nu, ik heb geen traumatische ervaring gehad in mijn jeugd. Nee, dat niet, ja. Dat heb me leren planktrekken. Ja.
0: Ja, want de rock'n'roll heb je wel echt van je vader, denk ik. Hè?
1: Ja, ik kan hem nu zien. Hij is nu 80 geworden. Met mijn hele familie. Ook met zijn ex dan. Zijn verjaardag gaan vieren in Dardenne.
0: Met jouw mama?
1: Zij was ook mee. Ja.
0: Oké, okay, oh, tof.
1: Ja, tuurlijk. Ja. En de kleinkinderen beginnen ook al kinderen te krijgen. Dus het was er ook al 4 baby's. Ambiance totaal. Maar daddy is nog altijd in vorm. Ja. Je zit nog in de snorrenclub en dit. En iedere week is het tot. En heel veel feestjes en heel veel
0: dingen. Amai. Ja. Hey, maar dat is wel tof. Dus die zijn gescheiden en die gaan toch nog samen feesten en zo.
1: Well, de eerste jaar niet. Hè. Dat was wat noemen ze dat? De Koude Oorlog? Of de Warme Oorlog? Ja. Ik weet het zeggen niet. Maar nu ja, ik denk ook.
0: Zoveel jaar geleden.
1: Maar mijn zus en ik hebben ooit mijn mama en papa gezegd van kijk, uiteraard kunnen we alles apart blijven doen, maar dan gaan jullie heel veel missen. Bedoel, ja, het is nu al 30 of 40 jaar geleden. Ja, come on, get real. Ja. Allee, wil je kleinkinderen zien, dat je op alle feestjes zien, stop dan met koppen.

0: Niemand die zo kan vertellen in zijn muziek toch als Stef Bos. En ook niemand die zo kan vertellen als chocolatier Dominique Personen.
1: Jij bent geboren en getogen toch in Damme, in Brugge?
2: In Brugge, ja, in Brugge. Maar ik ken, dat was ook een discussie. Als je verliefd bent en je leert je partner kennen, ja, het is niet het eerste gesprek dat je voert van in welk soort huis zou je willen wonen. Nee. En mijn madame droomde altijd van een mooi oud herenhuis met hoge plafonds en molures. En ik droomde altijd van platteland om... Ik dacht, ik ga heel veel tijd in. Ik ga kunnen mijn moestuin, ik ga kunnen heetjes kopen en mijn eigen heete kaas maken. En nu, het verhaal is heel anders gedraaid. Ik woon inderdaad op het platteland. Maar ik ben eigenlijk zelden thuis. Ik heb voor niks geen tijd. En mijn madame is volledig into nature. Die maakt daar confituur. Er zit hier heel veel... Zie je die serre daar staan?
1: Ja.
2: Dat is een serre dat ik gebouwd heb. Niet dat kleintje. Met al die ramen.
1: Ja.
2: Dus ik heb 4 jaar oude ramen verzameld. Houten ramen. En toen heb ik daar een serre mee gebouwd.
1: Ja, dat zijn allemaal verschillende soorten van ramen. Dat is wel tof. Zelfs verschillende kleuren. Ja.
2: Helemaal alleen. Dus dat was niet altijd makkelijk voor zo'n raam vast te tonen en dan nog een vijs in te draaien. Maar het is ook niet perfect. Hè, maar voor Fabi haar hobby, kruiden en plantjes en dingetjes. Okay. Ze vindt dat de max. Ja. Ja. Dus Fabi is helemaal verliefd op het platteland. En ik ken nog altijd weinig tijd. Maar... We zouden hier nooit meer weg willen. Dat is hier zalig.
1: Zeg, zijn jullie mensen die veel mensen ontvangen hier in huis?
2: Wij doen wel regelmatig feestjes, ja.
1: Ja, kan met je beelden.
2: En zeker in de zomer. Ja. Je ziet, ik kan hier een heel groot terras met een grote tafel.
1: Wat is die... Is dat water daar?
2: Dat is de Cowboy Hangover Pool. Dat is fantastisch.
1: De Cowboy Hangover Pool.
2: Ja, wij origineel. Dat is dus een soort, hoe noem je dat? IJzeren bad.
1: Ja.
2: En origineel komt uit Amerika en staat dat eigenlijk in die hele grote weiden om de koeien drink te geven. En blijkbaar is er ooit een cowboy geweest die een serieuze kater had en die heel veel pijn aan zijn hoofd had en die daar ingesprongen is. En sindsdien noemt dat de Cowboy Hangover Pool. Maar ik had dat ook opwarmen, zie je? Zat er een stoventje bij.
1: Ah. Ja. Dus dat is eigenlijk zo wat een jacuzzi eigenlijk?
2: Ja. Je kunt er maar 4 neerzetten. Een echt zwembad, zie ik eigenlijk niet zitten. Maar als het zo echt warm is, moet er gewoon geen hangover in. Maar als het zo echt warm is, door een keer in. Je kunt er maar 4 neerzetten, dus dat is wel...
1: Dat is goed. Ja, vast koud is ook, hè? Denk ik.
2: Ja, maar... Ze zijn, je gaat dat ook veel gebruiken in de winter, maar ik heb dat toch nog niet gedaan.
1: Ja. Radio Bene.

0: Luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecue-worst.
3: 25% op barbecue-worst. Schaalt, zet jij de barbecue al aan?
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Ja, ze hebben hem graag, hè? Dominic Personen, de gasten van de Stones. Dominic heeft toch ooit eens voor het verjaardagsfeestje van Ron Wood en Charlie Watts een chocolate shooter gemaakt. Een uitvinding waarmee je cacao opsnuift in plaats van opeet. Ja, meteen een schot in de roos natuurlijk van de Rolling Stones. Trouwens, tijdens mijn babbel met Dominic Personen kwam zijn Man Cave regelmatig ter sprake. En natuurlijk wilde ik die Man Cave naast het huis ook heel graag zien. Maar daarvoor moesten we door de tuin en ook alles in de tuin heeft een verhaal bij Dominic. Zoals bijvoorbeeld het fontein naast de voordeur.
1: Ja, dat is dat spel. Ja, is natuurlijk niet...
0: Och, hier.
1: Maar dat is wel cool, hè.
0: Ja.
1: Dat zo loopt.
0: Dat is zo... Wacht, hè, hoe moeten we dat omschrijven? Zoals eigenlijk in Rome... Zo'n fontein en uit de mond van de man spuit aan het water.
1: Voilà, soort,
0: zoiets, hè?
1: Ja, ja. Een soort een of andere god.
0: Ja.
1: Maar wat ik belangrijk vind, is het geluid van lopend water.
0: Ah.
1: Ja, maar madame is nogal... ze ziet er als een YouTube, maar ze is nogal alternatief.
0: Ja.
1: De sterren en feng shui. En blijkbaar, ons oerinstinct, als je water hoort lopen... De oermens hoort water, dan breng je tot rust. Dus eigenlijk is het belangrijk dat je water hoort lopen in je neus.
0: Oké. En jullie horen dat
1: van,
0: lopen?
1: Ah ja, maar ja, toen hoort dat lopen. Ja.
0: Dus veel tweedehands eigenlijk?
1: Ja,
0: van
1: ja, natuurlijk. Ja, recyclaar. Pas op dat je niet voelt, meentje.
0: Ja, ja.
1: Maar hier in de Mijncave is er meestal s'avonds een aperitief. Hè. Kom binnen.
0: Wauw. En al die een drank...
1: We kunnen hier de discobaan ook nog aansteken. Ja. De biljarttafel is hier.
0: En een drumstel.
1: Ik heb een drumstel gehad van madame. Lang, lang geleden heb ik nog gedrumd. Maar ja, denk meer dan 35 jaar geleden heb ik nog gedrumd. En ze had dat gekocht voor mijn verjaardag. Ik moet terug op cursus. Flipperkassen. Ik kom van het programma Stukken van Mensen.
0: Ja.
1: Sven de Leer verkocht zijn oude flipperkassen. Dan ken ik dan... waar je dat meteen het zei, Sven? Hier. Ja, platjes draaien. Dat is ook weer een zalige platjes draaien. Doe je dat nog, platjes draaien?
0: Ja, alleen mijn dochter terug. Ja, want ik had ze natuurlijk verkocht allemaal.
1: Ja.
0: En wanneer zit jij hier dan? Elke avond?
1: S'avonds. Ja. Iedereen komt van het werk. Hier wordt er dan de dag overlopen. Wat er allemaal gebeurd is. Nu, de meisjes zijn altijd koud. Dus daarom heb je hier zo'n Scandinavische spekkachel. Of noem je dat?
0: Ja.
1: En hier komt er heel veel... Brawl vanuit overal ter wereld.
0: Ja.
1: Maar ook ding van mij van vroeger, dat is mijn oude hoekaar. Van een kindje worden, dat is de Jezus van mijn grootvader. Dat hij gekregen heeft voor zijn communie. Die plateaus van Mexico, oldschool plateaus.
0: Ja.
1: Ik zag in de eco-shop een helm van de politielijn. Ik zei, mens, ik kan er lampen van maken.
0: Oh, zo tof.
1: Ja.
0: En een drank. Ja.
1: Een drank.
0: Ja. Ja.
1: En een stickerdeur.
0: Och, hier, ja.
1: Maar wat is er cool aan hier te zijn? Die deur was de originele voordeur van ons oude huis. Die ramen zijn de originele raam van ons oude huis van vanachter. Eigenlijk is dat eigenlijk bijna volledig gebouwd met gerecycleerd materiaal van ons oude huis.
2: Als de muren konden praten.
3: TLP en een party DJ. Was kruid zo los, had hij niet brengen. Oh, seks is een last, als een leven. TLP, de Hansje Porno King. Een bazaar en een Vlaamse rapper. En een part-time bazaarkloot. We kan tien en lekker in. En loopt maar like de beste met respect. Voor buzzen echt hoort. Junior en een ladies man. Zelfs hoe danst die lekker in Jeannette. Mijn meisjes staan in de leren. Seks dat die wilt liefde, passie en hette.

0: Flip Collier. Ja, en die moiten die zijn ook altijd welkom thuis bij chocolatier Dominique Persone. Nadat we zijn mancave hadden bezocht, waar de familie dus wekelijks samenkomt, zijn we terug aan tafel gaan zitten voor een koffietje en een pralineke natuurlijk. En plots merkte ik een paal op in het midden van de woonkamer. En geen paal om te stutten.
1: Ja, en we hebben hier ook een paal voor paaldans.
2: Oh, dat is het. Ik had nog niet gezien. Wie doet hier aan paaldans?
1: Niet.
0: Nee, ja, wat een stomme vraag natuurlijk.
1: En de vriendin van Julius, Alina, doet aan paaldansen.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: En dan mag in huis. Dan moet niet in de mancave.
1: Voorlopig, hun huis is nog niet klaar. Dus ja, papa mag dat hier even staan. Ja. En ondertussen is dat al een vaste koren van ons interieur hier.
0: En doen ze dat dan soms als jullie hier
1: Als ik
0: zitten?
1: Er niet ben, denk ik.
0: Ja. Ah ja. Ah, wel ja, ik denk van, ah, dat is wel speciaal als je schoondochter begint te paaldansen.
1: Nee, niet als ik erbij ben.
0: Waar kom jij tot rust hier?
1: Echt, rust is dan, als het iets warmer is, die hangmat die dat. Mm-hmm. Dat is zalig.
0: En ben jij iemand die tot rust kan komen? Of is jouw hoofd altijd bezig met en er moet nog die...
1: Eigenlijk wel. Ja. Echt rust eruit. Ik vind rust ook niet zo... Ja. Ik krijg nog geen wauwgevoel van rust.
0: Nee, maar ik kan het ook niet. Maar soms denk ik wel eens, oh, ik zou zo willen stoppen met denken van wat ik nog moet doen.
1: Ja. Ik ben ook altijd 's morgens heel vroeg wakker.
0: Ja?
1: Ja.
0: Wat is vroeg?
1: Om 6 uur. Ja.
0: Oh. Allee,
1: dan kom ik naar beneden en zeg maar, je moet dat nog niet hebben staan, de fles. Nee. En dan, als ik 's morgens opsta, is mijn traditie jus persen. Persen voor iedereen zijn jusje. De meisjes moeten citroensap hebben met low water.
0: En voor de lijn?
1: En wat kun je niet voor, ja, omdat ze dat wel. Dat is een soort detoxing ook zeer. Ja, achter een paar jaar dat te drinken, veronderstel dat ze al detoxing. En wij drinken sinaasappel. Het is ook bijna Chinees nu. Ja, redelijk, wat je ziet. Maar madame is nogal
0: Mee
1: bezig. En dan smeer ik voor iedereen zijn boterham.
0: Hoe voor iedereen?
1: En voor mijn madame is het met confituur. En voor mijn zoon, oftewel is het een yoghurtje, oftewel is het een boterham. Voor Alina is het meestal een boterham met geen kaas, maar iets, ja, een ham of krabsalade. Voor de kleine is het soms cornflakes of een boterham met gekookte ham. En ik leg ook de kalenders klaar. Iedere dag kijk ze in haar kalenders. De liefde is kalender en de stand van de maand kalender. Dan leg ik dat op. En dan, het is dan nog niet gedaan, dan smeer ik 3 boterham met crème pâté. Want Gustave neemt een pijl 's morgens. De grote hond moet een pijlenpak. En anders, die pijlen mag hij niet. Dus dan smeer ik dat in grijnpaté op zijn boterham. En dan zijn de andere 2 jaloers, dan zijn er geen boterham. Dus dan krijg je ook boterham met grijnpaté. En dan eet ik mijn ontbijt op. En dan zie ik mijn zoon naar beneden komen. En hij is gemiddeld hier 2 minuten en een half, 3 minuten. Tchuk, tchuk. En dan is hij weg. Gaan we werken. Maar anders eet hij niet, dus daarom doe ik dat. Ja, en dan zet mijn madame in de zetel. En dan nog ik mijn koffie en mijn sigaretten als morgen in mijn cave. En dat is elke dag hetzelfde.
0: Jij gaat hen, denk ik, onwaarschijnlijk missen als ze hiernaast wonen.
1: Mon, dank u. Ja, maar die zijn al, we gaan bij jou komen ontbijten. Dus ja.

0: Dat is Isabelle Aatroges geweest, hè? Een milk chocolate girl. Maar dit was HTC. Ja, na een paar koppen koffie en evenveel pralines natuurlijk, thuis bij chocolatier Dominique Personen, heb ik hem gevraagd om in de toekomst te kijken. Want welk antwoord krijg ik over 20 jaar als ik hem dan een mail stuur met de vraag: Dominique, hoe gaat het nu met jou?
1: Hey Anja, lang geleden, maar met mij alles goed. Ik heb gelukkig leren nee zeggen in het leven en geloof me dat dat heel veel verandert. Neem ook een beetje rust en geloof me of niet, ik heb zelf tijd om een boek te lezen. Hoe machtig is dat? En de kers op de taart is er ook gekomen. Ik zorg ondertussen voor de kleinkinderen. Ciao, sweetie. Dominique.

0: bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Radio Bene.
2: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Vlaanderen. Goedemiddag, VRT Nieuws met Toon Janssens. In de haven van Antwerpen is een belangrijk verbeterd elektriciteitsnet in gebruik genomen. En de brandweer in Nederland probeert met man en macht om de natuurbrand in Noord-Limburg in te dammen. In de haven van Antwerpen is het Brabo-project geopend. De afgelopen 10 jaar is er gewerkt aan een sterker elektriciteitsnet en er is ook een verbinding gelegd met het Nederlandse stroomnet. Premier Bart De Wever en de Nederlandse minister-president Rob Jetten waren bij die opening aanwezig. Een verslag van Peter de Kroebelen.
1: Stel dat het bij ons niet waait, kan windenergie van op de Noordzee of vanuit Nederland handig zijn, of omgekeerd. Dit project is nodig omdat fossiele brandstoffen in de haven verdwijnen. Valérie Dalloze van Elia, dat het hoogspanningsnet beheert.
2: Elektriciteit in de haven van Antwerpen hebben we nodig om de industrie te kunnen ondersteunen in hun doel naar elektrificatie, dus het afstappen van fossiele brandstoffen en over te gaan naar het gebruik van elektriciteit.
1: De hele investering maakt premier Bart De Wever blij.
3: 10 jaar aan gewerkt. 300 miljoen geïnvesteerd. Dat is de tweede haven van Europa, maar maritiem industrieel het grootste complex van de wereld. We zouden dat ook graag blijven. En dus we moeten ons voorbereiden op de toekomst.
1: Het is van belang om geopolitiek onafhankelijk te zijn. Minister-president van Nederland, Rob Jetten.
4: Daar is de afgelopen jaren keer op keer een hele harde les op geleerd. Door de oorlogen in Oekraïne en Iran. En als we willen dat die haven van Antwerpen, de haven van Rotterdam, de North Seaports, de beste havens van Europa en de wereld blijven, dan moeten we onze energieafhankelijkheid afbouwen.
1: Elektriciteit lijkt het nieuwe goud.
0: Het parket heeft een onderzoek geopend naar de dood van een koppel in Brugge. Gisteravond rond 6 uur kregen de hulpdiensten een onrustwekkende melding. Ze werden opgeroepen naar een huis in de deelgemeente Sint-Pieters. Daar woonde een gezin met 4 kinderen. De 30-jarige moeder en de 34-jarige vader waren allebei overleden. Het lab en de wetsdokter zijn ter plaatse gegaan voor eerste vaststellingen. De precieze doodsoorzaak is nog niet duidelijk. In Antwerpen is dit weekend een man van het bekende Brabo-standbeeld gevallen op de Grote Markt. De man van 22 was er midden in de nacht opgeklommen, maar toen liep het mis. Hij is in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Wouter Bruins van de politie doet het verhaal.
5: We gaan ervan uit dat de man wel onder invloed was. Hij is tot vrij hoog geraakt en is dan eigenlijk ten val gekomen. Maar dat is een lelijke geval geweest. Hij heeft eerst de stenen geraakt en is dan op de grond beland. Maar ik denk dat het vanzelfsprekend is dat je niet op zaken kruipt waar die niet voor bedoeld zijn. Dus we raden het iedereen af om zo'n stunttaferelen uit te halen.
0: Op het kanaal tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zijn 157 migranten gered. Ze waren vertrokken in Frankrijk in de buurt van Boulogne-sur-Mer in een poging om de Britse kust te bereiken. Op de grens tussen de Franse en Britse wateren vatte hun boot vuur, waardoor ze in zee moesten springen. Franse en Britse reddingsschepen konden hen uit het water halen en brachten hen terug naar de haven van Boulogne-sur-Mer. Er zouden geen slachtoffers zijn. De brand in een natuurgebied in Noord-Limburg in Nederland is nog altijd niet onder controle. Er is al 100 hectare verwoest. En Jeroen Rijgaard, jij bent ter plaatse. Wat zijn ze daar nu aan het doen?
6: De brand stabiel houden, dat is momenteel het doel van de brandweer. Hier de brand onder controle krijgen, als in blussen, dat lukt op dit moment nog niet. Vannacht is de brand dus meer aangewakkerd. Daardoor is nu al 1 vierkante kilometer bedreigd. En dat komt door de wind. Die is constant van richting veranderd. En daardoor werden dus steeds weer nieuwe stukjes bos getroffen. Inwoners, dorpen, huizen worden momenteel nog niet bedreigd, maar op 1 camping kunnen de bewoners voorlopig nog niet naar huis. Die worden opgevangen hier in een hotel in Venray. Ik kon daarnet ook met een paar van de bewoners praten en de schrik zat er toch wel even in gisteravond dat hun eigendom, hun caravan, zou bedreigd worden. Maar vandaag is de situatie beter, vertelde een man mij.
7: Gisteren was het wel heel dramatisch. Om 9 uur 's avonds hadden we zoiets van, nu is het erop of eronder. Was het vlak in de buurt en is het gelukkig de wind gedraaid. Dus daar hebben we eigenlijk geluk mee gehad.
6: En voor de rest blijft de situatie dus hetzelfde. Meer dan 40 brandweerwagens, dus 2 helikopters en 100 brandweerlui. Met dus 1 doel, de brand momenteel binnen die 1 vierkante kilometer te houden.
0: Oké, dankjewel Jeroen. En ook in de rest van Europa heeft de brandweer het druk met het bestrijden van natuurbranden. Op sommige plaatsen lijkt de situatie intussen wel verbeterd. Ja, Marieke van Kouwenbergen, wat is de stand van zaken?
8: Wel, op dit moment woeden er nog altijd bosbranden in verschillende gebieden van Frankrijk, Spanje, Portugal en Griekenland. Maar er komen ook positieve berichten. De Griekse brandweer zegt dat de felle branden in de buurt van de hoofdstad Athene nu na 4 nachten grotendeels onder controle lijken. Er is daar intussen wel meer dan 13.000 hectare natuur in de as gelegd. En hoewel de situatie dus aan de betere hand is, is de regio wel nog niet veilig verklaard. Ook in Bordeaux trouwens, in het zuiden van Frankrijk, is de situatie onder controle. De Belgische militaire brandweermannen die daar zijn gaan helpen, die keren vandaag allemaal terug. En dan zijn er ook nog die zware branden in de Amerikaanse staat Washington, vooral rond de stad Spokane. Daar is het vuur nog niet onder controle en de burgemeester spreekt er over de ergste natuurramp ooit. De politie heeft er intussen wel een verdachte van 37 gearresteerd voor brandstichting.
0: Marieke, dankjewel. Wielerploeg Team Flanders-Balwaze houdt er eind dit seizoen mee op. De Vlaamse overheid besliste vorig jaar al om te stoppen als hoofdsponsor en de ploeg heeft dus geen vervanger gevonden. Team Flanders-Balwaze zit al meer dan 30 jaar in het wielerpeloton. De ploeg had als hoofddoel om jong Vlaams talent te laten doorstromen. Heel wat bekende renners begonnen bij het team, zoals Thomas de Gent en Sepp van Marken. Het weer. Vanmiddag meer wolken met enkele buien en kans op onweer. Maximaal tussen 28 graden aan zee en 33 graden in het binnenland. Er is nu trouwens ook officieel een tweede hittegolf. Vanavond trekken de buien weg. Morgen nog rond 26 graden in het centrum. Donderdag nog een paar graden minder. Dit nieuws begon met de opening van het Brabo-project, een verbetering van het elektriciteitsnet in de haven van Antwerpen. Belangrijk om de toekomst van de industrie daar te verzekeren. Er zal nu ook stroom uitgewisseld kunnen worden met Nederland. Meer op vrtnieuws.be.
9: Goedemiddag. Op de buitenring rond Brussel een kwartier extra tussen Zaventem en Jette, maar dat is de weg nu wel vrijgemaakt. Op de binnenring 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wezenbeek door een defect voertuig op de linkerrijstrook. Op de Antwerpse ring richting Gent 10 minuten erbij tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. En op de E313 van Luik naar Hasselt is het voorbij Tongeren uitkijken voor een omgevallen boom. De linkerrijstrook is daar versperd.
10: Radio BNE. Radio BNE. Topcollectie.
11: Lars de Grote.

Hier zie je de eerste van deze topcollectie en al meteen een schot in de roos. De Kreuners, nummer 1. Zeer goedemiddag en ik heb nog een positief geluid.

Kim Wilde, you came. Jij kwam en je zette mijn leven op zijn kop. Niemand kan jouw plaats innemen. Ja, je zou denken, dat is een leuke liefdessong, gericht aan een vriendje. Maar nee hoor, het ging over haar neefje, de pasgeboren baby van haar broer, you came. En dit gaat over de patron. Ja, de patron. En over een tijd die al lang voorbij is.

0: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon, 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Kidnet stelt voor het gloednieuwe Like Me assortiment. Start het schooljaar met de coolste schoolspullen. Pennenzakken, mappen, schriften, brooddozen en nog veel meer.
2: Oh my god, zo mooi.
1: Haal jij ook alle coole nieuwe Like Me spullen in huis? Nu overal verkrijgbaar.
0: Vul je voorraad dierenvoeding makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Shiba Megapack 50x50 gram, nu voor maar 40 cent per zakje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.

Iglesias, tegenwoordig een jongeman van 82. Hier nog eens met een eerbetoon aan de geboortestreek van zijn vader. Un canto a Galicia. Frank Sinatra, die is ook 82 jaar geworden, dat bedenk ik net. En dan was het afgelopen. All Blue Eyes and My Way.

0: Frank Boeijen, Kronenburg Park. Ik hoor dat iedereen de weg kwijt is. Op de E40 richting kust is er 10 minuten file voorbij Afligem door een ladingverlies op de middenrijstrook. Op de binnenring rond Brussel is er hinder in Wezenbeek door een defect voertuig op de linkerrijstrook. Naar Antwerpen komt er 10 minuten bij op de E313 vanaf het parkeerterrein in Ranst. En 20 minuten op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen Oost en de Kennedy-tunnel. Daar is de rechterrijstrook versperd door een ongeval.
1: Radio Bene, topcollectie.
2: Radio Bene.
3: Lars de Grote.

0: Hervé Villard, de eerste Franse zanger ooit die uit de kast kwam. Tijdens een interview kreeg hij de vraag: wie is uw vriendin? En hij zei: mijn vriendin heet Robert. Goed geantwoord. En een goede zanger ook. Reviens.
1: Zondag vieren we een muzikale held.
2: Radio Bene, Willy Sommers.
3: Voel ik mij weer 18 jaar.
2: 74.
1: We maken er samen een groot verjaardagsfeest van. Met z'n 74 mooiste liedjes.
3: Maar het water is veel te diep.
2: Welk nummer staat voor jou op 1?
3: 7 aan je 7 rood.
1: Stem nu op jouw favoriet via Radio Bene op VRT Max.
3: Want het duurt toch maar even.
2: En luister zondagochtend vanaf 9 uur.
4: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Ik heb zin in iets zomers.
4: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
6: Gazpacho met meloen? Doen!
4: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: IKEA-tip van de week.
8: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
9: Ah ja, om de matrassen te testen.
7: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
10: IKEA.
7: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
9: Wat?
7: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
9: En wat met de balletjes?
7: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
11: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij twee stuks van onder meer Axe en Dove, een set van 4 glazen rietjes

John Parr. Bij ons heeft hij één keer gescoord met de titelsong van de film St. Elmo's Fire in 1985. Eén keer, dat is nogal wat anders dan Willy Sommers. Die mens heeft een repertoire van Heb ik je daar? En uit dat repertoire gaan we dus nu zondag 74 stuks laten horen om zijn verjaardag te vieren. De keuze is aan jou. Stem voor je favoriete evergreens. En luister nu zondag naar de Radio BNE Willy Sommers 74. Vanaf 9 uur met Vanessa en met Peter. Stemmen kan nu op VRT Max. Dat doe je bij VRT.

Het betere dansgerief uit de late 70s. Earth, Wind & Fire, Boogie Wonderland. Even terug naar het begin van de jaren 70. Jim Croce had ruzie gemaakt met zijn vrouw, Ingrid. En in plaats van te blijven discussiëren, ging hij apart zitten. En hij componeerde een liedje om zijn gevoelens duidelijk te maken. En kijk, van dat heel persoonlijke liedje kunnen wij zoveel jaar later nog altijd meegenieten. I'll have to say I love you in a song. Jim Croce. Well,

0: Bruce Springsteen, The Boss, met de Streets of Philadelphia. Hier zit je goed voor de mooiste evergreens uit alle mogelijke decennia. Het is ondertussen bijna 2 uur geworden.
1: De tijd van je leven.
2: Radio BNE.
3: De tijd van je leven.
1: VRT Radio BNE.
4: Geslaagde date, dat is een openingszin. Een goede openingszin. Beetje zenuwen. Wat geflirt. Een vonk? En zo'n 98 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 98 miljoen euro. Online of in je winkel.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Radio Bene.
2: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Toon Janssens. Het overleg tussen de Europese ministers van Binnenlandse Zaken en van Asiel en Migratie liever. Na de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta vorige week is afgelopen. Concrete extra maatregelen werden niet beslist, maar de lidstaten benadrukten het belang van sterkere Europese buitengrenzen en het tegengaan van mensensmokkel. Iedereen heeft ook zijn solidariteit met Spanje geuit, zegt minister van Asiel en Migratie Anneleen van Boszuid.
1: Ik moet zeggen dat het een heel constructief overleg was. In die zin dat er eigenlijk in het algemeen hebben alle landen een solidariteit betuigd met Spanje en ook hen bedankt om toch zo snel te handelen. Ook meerdere keren benadrukt, bijna unaniem, dat er nood is aan eenheid binnen de Europese Unie. Zo heb ik bijvoorbeeld letterlijk niemand meer horen oproepen om Schengen te schorsen of zo.
0: Vorige week bestormden tienduizenden migranten vanuit Marokko de Spaanse enclave. Meer dan 70 mensen zijn toen verdronken. De meeste zijn intussen wel terug in Marokko. En op het kanaal tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zijn 157 migranten gered. Ze waren vertrokken in Frankrijk in de buurt van Boulogne-sur-Mer, in een poging om zo de Britse kust te bereiken. Op de grens tussen de Franse en Britse wateren vatte hun boot vuur, waardoor ze in zee moesten springen. Franse en Britse reddingsschepen konden hen uit het water halen en brachten hen terug naar de haven van Boulogne-sur-Mer. Er zouden geen slachtoffers zijn. We beleven de tweede hittegolf van dit jaar in ons land. In Ukkel is een temperatuur van meer dan 30 graden Celsius gemeten. Dat vertelt weerman Bram Verbrugge.
2: We spreken van een landelijke hittegolf wanneer we in Ukkel minstens 5 opeenvolgende dagen met 25 graden of meer hebben, waarvan 3 dagen met 30 graden. Sinds 28 juli zitten we in zo'n warme periode en vandaag haalden we in Ukkel voor de derde keer 30 graden. Dus officieel een hittegolf vanaf vandaag, ook morgen nog 27 graden, dus dat is dan nog een dag extra. En dan daarna koeler. Dat betekent dus een hittegolf van 9 dagen.
0: Wielerploegteam Flanders-Balwaze houdt er eind dit seizoen mee op. De Vlaamse overheid besliste vorig jaar al om te stoppen als hoofdsponsor en de ploeg heeft dus geen vervanger gevonden. Team Flanders-Balwaze zit al meer dan 30 jaar in het wielerpeloton. De ploeg had als hoofddoel om jong Vlaams talent te laten doorstromen. Heel wat bekende renners begonnen bij het team, zoals Thomas de Gent en Sepp van Marken. Het weer nog. Vanmiddag meer wolken met enkele buien en kans op onweer. Maximaal tussen 28 graden aan zee en 33 graden in het binnenland. Vanavond trekken de buien dan weg. Morgen nog rond 26 graden in het centrum. En donderdag nog een paar graden minder. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Op de E40 richting kust is er meer dan een half uur file tussen Ternat en Afligem. Dat komt door een ladingverlies op de middenrijstrook. Op diezelfde E40, maar dan richting binnenland, 10 minuten vertragen tussen Middelkerken en Gistel. 1 rijstrook is daar versperd door een ongeval. Op de buitenring rond Brussel ook 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Naar Antwerpen een kwartier erbij op de E313 vanaf Ranst. En 10 minuten op de Antwerpse ring richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel.
4: Radio Bene.
5: Radio Bene topcollectie.
4: Lars de Grote.

Aretha Franklin, You Better Think. Denk goed na over je drie favoriete evergreens van Willy Sommers. Want met die keuze kan je zelf bepalen wat we nu zondag gaan spelen. Op zijn verjaardag. Tijdens de Radio BNE Willy Sommers 74. Ik zag net de favorieten binnenkomen van Julie Buschaert, Luc Bosmans, Kathleen Dox en Christine Verreken. Ja, dat ziet er dik in orde uit. Lekker gevarieerd. De Radio BNE Willy Sommers 74, die hoor je nu zondag vanaf 9 uur. En stemmen, dat kan nu via Radio BNE op VRT Max.

Die jongen wist perfect hoe je een zeer aanstekelijke dansplaat moet maken. Jimmy Bohorn, Spank. Ja, Jimmy was heel even een fenomeen in de late jaren 70. En in de vroege jaren 60 maakte de Lage Landen kennis met Willy Albertina Verbrugge. Nou, die naam zegt je niks, maar de artiestennaam ongetwijfeld wel. Willeke Alberti. Ze was 18 jaar toen ze dit zong.

0: Dit is een anti-liefdeslied. Maar het is ook een van die heerlijke evergreens van Tina Turner. What's love got to do with it? Nou, de vraag stellen is ze meteen ook beantwoorden. Zeer weinig dus. Zo dadelijk een vrolijk ding van net een halve eeuw geleden.
1: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2 plus 1 gratis. Met een mini black and white deo gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
4: Ah ja, om de matrassen te testen.
3: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
5: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
4: Wat?
3: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
4: En wat met de balletjes?
3: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
6: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.

Nana Mouskouri. Als jonge dame werd ze uit het conservatorium van de Athene gegooid omdat ze te lichte muziek zong. Jazz. En dat deed ze trouwens prima. Dat gaat Vanessa binnenkort nog eens laten horen in de Rat Pack op zondagavond hier op Radio BNE. En dit zong ze 50 jaar geleden, toen ze al een grote internationale naam was. Nana Mouskouri, quand tu chantes. En wie gaat er nu zingen? Ah, een fenomeen uit de jaren 60. Zijn naam is Donovan.

0: Nieuws vandaag. Op de E40 richting kust is er een half uur file tussen Ternat en Afflichem. Maar de weg is er nu vrijgemaakt. Op diezelfde E40, maar dan richting binnenland, 20 minuten vertragen tussen Middelkerke en Gistel. Eén rijstrook is daar versperd door een ongeval.
1: Radio Bene, topcollectie.
2: Radio Bene.
3: Lars de Grote.

One Way Wind. Het hangt er een beetje vanaf waar je luistert, of er wind is of niet. En misschien ook regen. Dit kwam destijds aangewaaid uit Volendam. En je vindt het tussen het verzameld werk van de Cats. Dit is Radio BNE. Met de mooiste evergreens. En met de beste artiesten van bij ons.

0: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Douwe Egberts Aroma Rood. 6 pakken voor maar €6,99 per pak. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, hallo, wij zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
3: Schat, die kleine moet eten.
2: Onze kinderen moeten eten.
1: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
4: Code Yellow!
0: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Nescafé Dolce Gusto. 30 capsules voor maar €6,99. Scoor alle

Soul Sister, Jan Leijers en Paul Michiels, Facing Love. Marillion, ken je die groep nog? Marillion. De zanger van de groep was op zoek naar een manier om zich te verontschuldigen bij een ex-lief. En ja, hoe kan je dat eigenlijk beter doen dan met een liedje? Dat liedje is dan ook nog eens een ferme hit geworden, ook bij ons. Marillion en Kaylee.

Het weekend is voorbij, daar heb je een nieuwe week. En wat gaat die allemaal brengen? Veel onzekerheid, zo te horen. Ja, gelukkig is het hier ondertussen al dinsdag. De mama's en de papa's. En Monday, Monday. Nostalgie, daar zijn we ook altijd voor te vinden hier bij Radio BNE. En nu even terug naar de tijd toen de tv nog zwart-wit was.

0: Barbra Streisand, een fantastische zangeres. En A Woman in Love, dat is geluk hebben. Heel veel geluk.
1: Shh, luister.
2: De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
3: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
5: Ah ja, om de matrassen te testen.
4: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
5: Wat?
4: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
5: En wat met de balletjes?
4: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
6: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij 2 stuks van onder meer Axe en Dove, een set van 4 glazen rietjes...

0: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
1: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Radio BNE.
3: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Toon Janssens. Het overleg tussen de Europese ministers van Binnenlandse Zaken en ook van Asiel en Migratie is afgelopen. De aanleiding van dat overleg is de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. Concrete extra maatregelen werden niet beslist, maar de lidstaten benadrukten het belang van sterkere Europese buitengrenzen en het tegengaan van mensensmokkel. Iedereen heeft ook zijn solidariteit met Spanje geuit, zegt minister van Asiel en Migratie Anneleen van Bossuyt.
1: Ik moet zeggen dat het een heel constructief overleg was, in die zin dat er eigenlijk in het algemeen hebben alle landen een solidariteit betuigd met Spanje en ook hen bedankt om toch zo snel te handelen. Ook meerdere keren benadrukt, bijna unaniem, hè, dat er nood is aan eenheid binnen de Europese Unie. Zo heb ik bijvoorbeeld letterlijk niemand meer horen oproepen om Schengen te schorsen of zo.
0: Vorige week bestormden tienduizenden migranten vanuit Marokko de Spaanse enclave. De meeste zijn intussen terug in Marokko. Meer dan 70 mensen kwamen daar toen bij om het leven. Heel wat btw-plichtigen in ons land hebben een automatisch bericht gekregen dat hun btw-aangifte voor het tweede kwartaal zogezegd niet betaald is. Sommigen kregen er zelfs meteen een boete bij. Maar dat bericht blijkt fout, zo meldt de federale overheidsdienst Financiën. Het zou gaan om een technisch probleem. De federale overheidsdienst zal dat nu oplossen en stelt ook meteen gerust: wie de betaling tijdig heeft uitgevoerd, hoeft niets te doen. Zij zullen dus geen boete moeten betalen. In de Brusselse gemeente Elsene zijn de uitbaters van een nachtwinkel afgelopen nacht aangevallen door verschillende daders. De man is bij die overval overleden. Zijn vrouw zou een tijd lang zijn opgesloten. Het parket van Brussel heeft een onderzoek geopend. De daders zijn voorlopig spoorloos. Het is niet duidelijk of ze ook geld of andere spullen hebben buitgemaakt. We beleven officieel de tweede hittegolf van dit jaar in ons land. In Ukkel is alweer een temperatuur van meer dan 30 graden Celsius gemeten. Weerman Bram Verbrugge.
2: We spreken van een landelijke hittegolf wanneer we in Ukkel minstens 5 opeenvolgende dagen met 25 graden of meer hebben, waarvan 3 dagen met 30 graden. Sinds 28 juli zitten we in zo'n warme periode en vandaag haalden we in Ukkel voor de derde keer 30 graden. Maar regionaal hebben we inderdaad al meerdere hittegolven gehad, 4 zelfs in sommige streken. Dus die definitie die is heel plaatsgebonden.
0: En dan nog het weer voor vandaag en de komende dagen. Vanmiddag meer wolken met enkele buien en kans op onweer. Maximaal tussen 28 graden aan zee en 33 graden in het binnenland. Vanavond trekken de buien wel weg. Morgen nog rond 26 graden in het centrum. En donderdag nog een paar graden minder. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio Bene.
4: Radio Bene Topcollectie.
3: Lars de Grote.

Les Humphrey Singers, een kleurrijke bende van begin jaren 70. Sing Mexico. Nu zondag mag Willy Sommers 74 van zijn Evergreen zingen. Dat is onze manier om zijn verjaardag te vieren. Net zoals we dat vorig weekend gedaan hebben met de jarige Bart Kael en met Wiltura. Stemmen voor de Radio BNE Willy Sommers 74 kan nu bij Radio BNE op VRT Max.

In 1966, dus 60 jaar geleden, toen was er een avondklok op de Sunset Strip in Hollywood. Daar zijn rellen van gekomen. En daar was deze song het gevolg van. Typisch voor de tegencultuur van toen. Buffalo Springfield, For What It's Worth. En voor wat het waard is, de oorsprong van dit liedje, wel, die ligt ook in de jaren 60, bij Boudewijn de Groot. Maar dit is de Vlaamse versie van Erik en Sanne.

0: van de grote revelaties van de jaren 80. Maar jammer genoeg is hij even snel weer verdwenen als hij gekomen is. Zijn naam zijn we wel niet vergeten. Darren Strand Darby, Sign Your Name.
1: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
2: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
3: Ik heb zin in iets zomers.
2: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
3: Gazpacho met meloen? Doen!
2: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

so.

0: wondering where would I be without you in my life.
1: Nowhere, baby.
0: Everything was just a bore. All the things I did, things I did before. But you brightened up all my days with a love so sweet in so many ways. I won't stop.
2: Junior Walker and the All-Stars, how sweet it is to be loved by you. Ruben laat vanuit Aalst weten dat hij erg blij is met de regen die tot nu toe gevallen is. Lekker malse regen, zegt hij. En hij is niet de enige. Het is eigenlijk mooi om te zien hoe welkom die regen op heel wat plaatsen is. Dat komt allemaal binnen via de reageerknop van Radio BNE.

0: Bij wie? Bij Nick of bij Simon? Naar Antwerpen komt er 15 minuten bij op de E313 vanaf Massenhoven. En op de buitenringen rond Brussel een kwartier tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde.
1: Radio Bene, topcollectie.
2: Radio Bene.
3: Lars de Grote.

0: In 1963 nam hij deel aan het Eurovisie Songfestival. Dat waren we eigenlijk al lang vergeten. Maar een jaar later was er dan die dikke hit die heel zijn leven zou meegaan. Alain Barrière, Ma Vie.
1: Nu bij Aldi, 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim.
2: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2 plus 1 gratis. Met een mini black and white deo gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. DSM.
4: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
3: DSM Keukens.
4: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.

Hoe mooi is dit? Ja, dat vind ik. Anders had ik hem niet gekozen voor vandaag. Maar ik kreeg ook een dikke duim en veel hartjes van Miranda Kuijvers. Ze is al meer dan 40 jaar een grote fan van Chris Rea. En dus ook van die girl in a sportscar. Goed, ik ga er nog eens een Vlaamse evergreen van bijna 60 jaar geleden tussen gooien. Eentje van Jean-Pierre de Temmerman. Beter bekend als Ronnie Temmer.

de Haan. En in Blankenbergen zijn ze vanmiddag moeten gaan lopen van de regen. Dat laat Inge Provoost weten. Dat is allemaal bizar, hè? Zo klein en toch. Maar goed, zo zijn we toch op de hoogte dankzij de reageerknop van Radio Bene op VRT Max.

Ja, dat zei de moeder van Robert Long dus altijd. Wat die van mij zegt, als Vanessa op de radio is, dan luister ik zeker. Dat zit helemaal goed voor zo dadelijk, tussen 4 en 6, met Radio Bene goedgezind. Tot morgen.

0: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
1: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
2: Code Yellow!
3: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
4: Ah ja, om de matrassen te testen.
3: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
5: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
4: Wat?
3: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
4: En wat met de balletjes?
3: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
6: Radio BNE.
7: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Toon Janssens. In Congo is het aantal doden door ebola in 2 weken tijd gestegen van 999 naar meer dan 1700 doden. Ook het aantal besmettingen met het virus stijgt snel. Er zijn er intussen al meer dan 3800 gemeld. De huidige ebola-uitbraak werd zo'n 2 maanden geleden vastgesteld. Het gaat om een zeldzame variant waarvoor er nog geen vaccins of behandelingen zijn. Het epicentrum ligt in de stad Bunia in het noordoosten van Congo. Het is opvallend dat het dodental nu sneller oploopt dan bij vorige ebola-uitbraken. In de Brusselse gemeente Elsene zijn de uitbaters van een nachtwinkel afgelopen nacht aangevallen door verschillende daders. Een man is bij die overval overleden, zijn vrouw zou een tijd lang zijn opgesloten. Het parket van Brussel heeft een onderzoek geopend, de daders zijn voorlopig nog spoorloos. Het is niet duidelijk of ze ook geld of andere spullen hebben buitgemaakt. Heel wat BTW-plichtigen in ons land hebben een automatisch bericht gekregen dat hun BTW-aangifte voor het 2e kwartaal zogezegd niet betaald is. Sommigen kregen er zelfs meteen een boete bij. Maar dat bericht blijkt een fout, zo meldt de Federale Overheidsdienst Financiën. Het zou gaan om een technisch probleem, de Federale Overheidsdienst zal dat nu oplossen en stelt meteen ook gerust wie de betaling of wie de betaling op tijd heeft uitgevoerd liever, hoeft niets te doen. Zij zullen ook geen boete moeten betalen. De verhuurders van kajaks op de Maas in Limburg zijn blij met de lage waterstanden en het warme weer van de afgelopen weken. Er willen duidelijk meer mensen een kajaktochtje maken. En door die lage waterstanden is het nu ook veiliger om te kajakken, vertelt Koen Heemskerk van Kajak Maasland.
1: Bij hogere waterstanden in het voorjaar, als je met kinderen gaat kajakken, als je dan omkantelt, dan is er ook meer stroming op het water, dus meer risico. En deze waterstand, doordat die iets lager is, zit er minder stroming op de rivier. En heb je wel meer controle over de situatie als je met kinderen aan het kajakken zit.
0: Het water mag natuurlijk ook niet te laag staan. Op de Dommel in Noord-Limburg mag al enkele weken niet meer gekajakt worden als gevolg van een te lage waterstand. Het weer vanmiddag, meer wolken met enkele buien en kans op onweer. Maxima tussen 28 graden aan zee en 33 graden in het binnenland. Vanavond trekken de buien wel weg. Morgen nog rond 26 graden in het centrum en donderdag nog een paar graden minder. Meer op vrtnieuws.be.
2: Dankjewel en een zeer goede middag. Op de Antwerpse ring richting Gent vertraag je een kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland 10 minuten tussen Linkeroever en Borgerhout. Naar Antwerpen op de E19 tussen Vilvoorde en Peutie. Naar Brussel op de E19 tussen Rumst en Mechelen-Noord door een ongeval op de rechterrijstrook. Op de buitenring rond Brussel een kwartier tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde. Andere vertragingen zijn kleiner.
3: Radio BNE.
4: Radio Bene, goed gezind.
3: Vanessa van Hoven.
5: De tijd van je leven. Na na na na. VRT Radio Bene.

Tinkel de rindel, de kletter, de piepjonge Peter Koelewijn. Met zijn eerste en nog altijd zijn grootste hit. Liedje dat de lage landen op hun grondvesten deed daveren. Want yes, rock'n'roll kon ook in het Nederlands. Kom van dat dak af. Met die hitte die toch veel liever in de schaduw zitten. Of nog beter liggen. Met Radio BNE binnen handbereik. Carl Perkins trekt straks zijn Blue Suede Shoes uit. En verder zorgen onder andere Meteor, Manhattan Transfer en Mud voor afkoeling in de Radio BNE Goedgezind. Blij dat je luistert en heel goede middag. What?

0: moet je vals zingen. Zo'n geike met Hoover van ik in 2002. En als er nu iets is dat geike met de beste wil van de wereld niet kan, dan is het wel vals zingen. Wat je daarentegen altijd moet doen, is positief denken. En dat lukt ook altijd met Monty Python in the house.
1: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, grumble, give a whistle.

0: always look on the bright side of life. Sommige mensen gaan daar zeer ver in. In Californië vond de afgelopen weekend het wereldkampioenschap hondensurfen plaats. Het was fantastisch om te zien. Surfende honden met een duikerspak en een duikbril. Het was een Labrador die won. Labrador Rose. Als je zelf geen vijver kunt passeren zonder dat je viervoeter daarin springt, dan moet je misschien ook zo'n surfplankcarrière voor je huisdier overwegen. Foto's altijd doorsturen in dat geval.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Johnny Hallyday.
1: Pour moi la vie va commencer.
0: Doe er iets mee. Voor Willy Sommers begon het leven 74 jaar geleden. En dat gaan wij nu zondag uitgebreid vieren. Jouw inbreng is daarbij levensnoodzakelijk.
2: Zondag vieren we een muzikale held.
3: Radio BNE, Willy Sommers.
1: Voel ik mij weer 18 jaar.
3: 74.
2: We maken er samen een groot verjaardagsfeest van. Met zijn 74 mooiste liedjes.
1: Maar het water is weer te diep.
3: Welk nummer staat voor jou op 1?
1: 7 aan je 7 rood.
2: Stem nu op jouw favoriet via Radio BNE op VRT Max.
1: Want het duurt toch maar even.
3: En luister zondagochtend vanaf 9 uur.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij twee stuks van onder meer Axe en Dove, een set van vier glazen rietjes, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt, 25% korting op barbecueworst.
4: 25% op barbecueworst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

Geweldig, hè? Flying Pickets. Al wat ik nodig heb om de nieuwe dag door te komen. Dat ben jij. Alleen maar jij. En geen huisdieren. Ik heb Julie Beke van Dierenasielregio Roeselaar gehoord. De vakantieuittocht leidt ook deze zomer weer tot een gigantische huisdierendump bij asielen. In Roeselaar zitten ze ver boven de capaciteit. Ze hebben bijna 100 katten en 21 honden. Terwijl er eigenlijk maar plaats is voor 40 katten en 14 honden. De wachtlijst loopt ondertussen al op naar meer dan een jaar. Veel mensen dreigen met euthanasie voor hun dier wanneer een asiel ze niet kan aannemen. Ze kopen dieren als een brood in de bakkerij.

0: Super, hè. Halve eeuw oud, de Manhattan Transfer en Chanson d'Amour. Als je houdt van dit soort muziek, dan hoop ik dat je elke zondagavond trouw afstemt op de Red Pack hier op Radio BNE. Elke zondagavond tussen 6 en 8. Op dit moment 3 kwartier file naar Brussel op de E19 tussen Rumst en Mechelen-Noord. Door een ongeval zijn 2 rijstroken versperd. Naar Antwerpen ruim 1/2 uur op die E19 tussen Machelen en Peuty. Door een ongeval op de midden- en de linkerrijstrook. Op de buitenring rond Brussel 1 kwartier tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde. Op de Antwerpse ring richting Gent 1 kwartier trager tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En richting Nederland 1 kwartier tussen Linkeroever en Borgerhout.
1: Radio BNE.
2: Radio BNE.

Jennifer Alison, Philippa Sue, Deborah Annabelle. Van de populairste Vlaamse artiesten van het moment spreken ze niet bij de Beautiful South. Pommelien. De kringwinkel Zuidoost-Vlaanderen veld vanaf gisteren een bijzondere tweedehands fauteuil. Dat meubel stond tijdens Rock Zottegem in de kleedkamer van Pommelien Thijs. Werd ook door haar persoonlijk gesigneerd. Fauteuil stond gisteren al op 1200 euro. En de prijs loopt nog op.

0: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
2: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
2: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
3: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.

Ik vind het niet echt een compliment. I really love your tiger feet. Opereren die tijgervoeten. Voor echte complimenten moet je bij de Romeo's zijn. Drie charmeurs die al zoveel prachtige vrouwen hebben gezien met allerlei soorten voeten. Dat zou namelijk genoeg hebben om meteen een 10 op 10 te kunnen uitdelen. Go guys!

Doe de Harlem Shuffle als de temperaturen een beetje gezakt zijn. Goed boek lezen nu bijvoorbeeld, of voorlezen. Herman van Veen is op tournee. Hij heeft net een herwerking gemaakt van het bekende sprookje Repelsteeltje, met fantastisch mooie illustraties bij van een 19-jarige studente, Rosemarijn van den Berg. Repelsteeltje van Herman van Veen ligt sinds vorige week in de Betere Boekhandel. Ik heb er eens doorgebladerd. Zeer de moeite waard. Met liedjes en al.

Beach Boys, fun, fun, fun. Moet ik weer aan die surfende honden denken? Tuurlijk. En wat blijkt, dieren op een surfboard komen vaker voor dan je denkt. Honden het vaakst van al, die doen dan mee aan competities en zo. Maar ook geiten en zeeotters wagen zich wel eens op een surfplank. Geiten op een surfplank? Veel zotter moet het niet worden. We gaan het rustig maken hier met Belle Perez en Voice.

0: Geslaagde date, dat is een openingszin. Een goede openingszin. Beetje zenuwen, maar geflirt. Een vonk. En zo'n 98 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 98 miljoen euro. Online of in je winkel. Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
1: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Radio Bene.
3: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: buren, goedemiddag. VRT Nieuws met Toon Janssens. De natuurbrand in Nederland raakt maar moeilijk geblust. En in ons land is er nu officieel een tweede hittegolf. De brand in een natuurgebied in Noord-Limburg in Nederland is nog altijd niet onder controle. Er is al zeker 100 hectare verwoest. Jeroen Rijgaard ter plaatse, hoe verloopt het daar nu nog?
1: Wel, enerzijds blijft het zowat hetzelfde. De brand raakt moeilijk geblust. Anderzijds is de situatie wel wat stabieler geworden in die zin. De brandweer wou kosten wat het kost voorkomen dat de brand zou overslaan naar een ander stukje bos. Het stukje bos aan de overkant van een grote weg. En het ziet er naar uit dat dat wel degelijk gaat lukken. Nu, de grote onzekere factor blijft wel het weer. Dat vertelde Bart Cox mij daarnet van de veiligheidsregio Noord-Limburg.
2: Ja, dan gaan we wat wind krijgen natuurlijk. Hè. Dan gaat misschien wat onweer komen. Dus we zijn ook aan het kijken wat die meteo gaat doen. Want die kan natuurlijk van invloed zijn op de ontwikkeling van de brand in het bosgebied.
1: Maar op dit moment hebben jullie nog geen idee of het gaat regenen of niet?
2: Nee, we zien natuurlijk wel dat er wel wat regen aankomt. Maar in welke hoeveelheden dat zijn, dat is nog een beetje gissen.
1: Ja, dus dat wordt nog wat afwachten. De wind zou bijvoorbeeld het vuur wel extra kunnen aanwakkeren. En onweer zou dan weer de helikopters met hun waterzakken uit de lucht kunnen halen. En net die zijn op dit moment zeer belangrijk.
0: Oké, dankjewel Jeroen. We beleven officieel de tweede hittegolf van dit jaar in ons land. In het meetstation in Ukkel is vandaag opnieuw een temperatuur van meer dan 30 graden Celsius gemeten. Om beter met zulke periodes van hitte om te gaan, past het Universitair Ziekenhuis in Leuven zijn hitteplan aan. In juni, tijdens de vorige hittegolf, ontstond er extra druk op de spoedafdelingen in verschillende ziekenhuizen en in sommige ruimtes werd het erg warm voor patiënten en medewerkers. Spoedarts Koen Bronselaar van het UZ Leuven geeft enkele voorbeelden van hoe het ziekenhuis zich probeert aan te passen.
3: Er zijn mobiele koelunits verdeeld over het ziekenhuis naar de plaatsen waar dat onze standaardkoeling niet zo performant is. Er zijn ventilatoren verdeeld. Er wordt drank verdeeld bij de personeel en ook bij de bezoekers. Er zijn bijkomende waterpunten geïnstalleerd waar dat de mensen kunnen drinken. Dus het gaat heel breed wat dat we gedaan hebben.
0: De verhuurders van kajaks op de Maas in Limburg zijn dan weer blij met de lage waterstanden en het warme weer van de afgelopen weken. Er willen duidelijk meer mensen een kajaktocht maken. En door het lage water is het nu ook veiliger om te kajakken, vertelt Koen Heemskerk van Kajak Maasland.
4: Bij hogere waterstanden in het voorjaar, als je met kinderen gaat kajakken, als je dan omkantelt, dan is er ook meer stroming op het water. Dus meer risico. En deze waterstand, doordat die iets lager is, zit er minder stroming op de rivier. En heb je wel meer controle over de situatie als je met kinderen aan het kajakken zit.
0: Het water mag natuurlijk ook niet te laag staan. Op de Dommel in Noord-Limburg mag al enkele weken niet meer gekajakt worden als gevolg van een te lage waterstand. Op het Europese overleg na de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta vorige week hebben alle lidstaten zich solidair getoond met Spanje. Dat is de boodschap na het informele overleg tussen de bevoegde ministers. Gianni Paling, die ministers waren inderhaast bij elkaar geroepen. Was dat ook nodig?
5: Ja, toch wel. Het overleg was duidelijk vooral bedoeld om de rangen opnieuw te sluiten tussen de Europese lidstaten om de gemoederen wat te bedaren. Na de crisis op Ceuta, het Spaanse grondgebied bij Marokko, dat vorige week werd bestormd door tienduizenden migranten, hadden nogal wat Europese regeringen zich bezorgd getoond en ook erg kritisch voor het migratiebeleid van de Spaanse regering. Italië en Denemarken riepen zelfs op om Spanje tijdelijk te schorsen uit de Schengenzone, de zone in Europa waarbinnen je vrij kan gaan zonder grenscontroles. Nu, strikt genomen deed dat zelfs niet ter zake, want in Ceuta zijn er wel degelijk grenscontroles. Er is trouwens ook geen enkele migrant op het Europese vasteland geraakt en het grootste deel van de mensen is al terug in Marokko. Nu, alle andere landen hebben nu hun solidariteit geuit met Spanje. Spanje zelf spreekt van een constructief overleg. Het belang om de buitengrenzen van Europa te beschermen is nog eens benadrukt en om Spanje daarbij te helpen in Ceuta. En daarmee lijkt de politieke crisis rond Ceuta nu bezworen.
0: Oké, dankjewel Gianni. In Congo is het aantal doden door ebola in 2 weken tijd gestegen van 999 naar meer dan 1700 doden. Ook het aantal besmettingen met het virus stijgt snel. Er zijn er intussen al meer dan 3800 gemeld. De huidige ebola-uitbraak werd zo'n 2 maanden geleden vastgesteld. Het gaat om een zeldzame variant waarvoor er nog geen vaccins of behandelingen zijn. Het epicentrum ligt in de stad Bunia in het noordoosten van Congo. Het is opvallend dat het dodental nu sneller oploopt dan bij vorige ebola-uitbraken. Sport in de Tour de France Femme wordt vandaag een individuele tijdrit gereden. De kanshebbers op de rit en eindzegen moeten nog finishen, maar Belgisch kampioene Lotte Klaas is al klaar en behaalde een goede tijd.
6: In het begin was het gevoel niet zo top, maar dan op de klim vond ik wel zo aan mijn tempo. Ik viel wel echt stil op het einde. Ik dacht dat het iets korter was in mijn gedachten. Dus in het algemeen ben ik wel blij met mijn tijdrit. Ik denk niet dat ik beter kon vandaag.
0: En bij de mannen heeft Jonathan Milan ook de tweede rit in de wielerronde van Polen gewonnen. Milan won opnieuw in een sprint voor de Fransman Paul Magnier en blijft dus leider. Het weer vanavond trekken de laatste onweers- en regenbuien weg richting Nederland en Duitsland. Vannacht wordt het bewolkt met kans op een lokale bui. Morgen eerst nog bewolkt met lichte regen in het westen en het centrum. En in de namiddag geleidelijk meer opklaringen met mogelijk zonnige perioden in het westen. En maximaal rond 24 graden aan zee en tot 27 graden in het centrum. Vooraan in het nieuws zat opnieuw de natuurbrand in Noord-Limburg in Nederland. Die is nog altijd niet onder controle. Er kan mogelijk wel wat regen vallen straks, maar de wind kan het vuur ook weer doen aanwakkeren. Meer op vrtnieuws.be.
7: Hopen dan dat het daar straks allemaal toch nog meevalt in Nederland. Naar Brussel ruim 1 uur file rijden op de E19 tussen Kontich en Mechelen-Noord. Door een ongeval zijn 2 rijstroken versperd. Naar Antwerpen is op die E19 in Peutie de weg vrijgemaakt. Op de buitenring rond Brussel een kwartier tussen Sint-Stevens-Woluwe en de aansluiting met de E19. Op de Antwerpse ring naar Gent een kwartier trager tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Nederland een half uur tussen Linkeroever en Borderhout komt door een ongeval op de rechterrijstrook. Richting Kortrijk een half uur op de E17 tussen Gentbrugge en de Werken in Zwijnaarden. Je moet daar over 2 smalle rijstroken. En er is dan ook nog eens hinder door een defect voertuig. Andere vertragingen zijn kleiner.
8: Radio Bene, goed gezind.
9: Vanessa van Hoven.

Sister Sledge met wat de slogan van de Radio Bene zou kunnen zijn. We're lost in music. Wiegbert is dat ook. Hij gaat helemaal op in de muziek. Loopt daar graag in verloren. En dat doet hij al sinds zijn debuutplaats Ticket in de Nachtkastla van 35 jaar geleden. Dit jaar kwam hij met een nieuw album, zijn zevende nog maar. En daarmee bewijst Wiegbert opnieuw dat het Nederlands een zeer poëtische taal kan zijn om in te zingen. Met liedjes die je een paar keer moet horen om ze dan voor altijd met je mee te dragen. Als Wiegbert klaar is voor een nieuw begin, dan zijn wij daar altijd zeer graag bij.

Radio. Klinkt misschien simpel, maar het zit zo geniaal in elkaar. Met dank aan Serge Gainsbourg. Comment te dire adieu, Françoise Hardy. Ik heb het al over hondensurfen gehad en over de overvolle dierenasielen deze zomer. Davina de Smet reageert. Zij werkt als dierenverzorgster bij kinderboerderij De Bollekeshoef. Ze heeft een dringende oproep aan iedereen die van plan is om een kinderboerderij te bezoeken. Voeder de dieren alsjeblieft niet. Ze krijgen daar echt voldoende eten en kan gewoon gevaarlijk zijn. Eén geitje is gestorven nadat iemand een aantal hortensiaplanten had uitgetrokken om die aan de geiten te geven. Eén geitje heeft dat niet overleefd. En het is niet de eerste keer dat dat gebeurd is.

Die bestaat dus niet bij Radio BNE, de night shift. Wij slapen liever 's nachts. Maar Herbert maak je graag goedgezind klaar wakker vanaf 6 uur. Daarna kun je gewoon genieten met Barbara Dex. Over de middag kunnen de muren praten. Daarna is er de topcollectie met Lars. En ik doe hier om 6 uur het licht uit. Daarentegen heb je hopelijk al heel veel meegezongen. En iets zegt mij dat je dat nu ook weer zult doen.

Ah, die kun je toch niet meezingen? André Hazes met een onversneden evergreen uit de Lage Landen. Een beetje verliefd. Misschien wel op de mooie Jacqueline. Dat is nog zo'n oorworm die ik altijd met het grootste plezier hoor passeren.

Heerlijk, Lucille Starr over Jolie Jacqueline. Helaas ook mooie mensen staan wel eens in de file. Drie kwartier naar Brussel op de E19 tussen Kontig en Mechelen-Noord. Door een ongeval is de rechterrijstrook nog versperd. Op de buitenring rond Brussel een kwartier tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de Antwerpse ring richting Gent vertraag je ook een kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland drie kwartier tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost, maar de weg is daar wel vrijgemaakt. Naar Antwerpen op de A12 vanaf Wilrijk een kwartier en richting Kortrijk een half uur op de E17 tussen Gentbrugge en de werken in Zwijnaarden. Je moet daar over twee smalle rijstroken.

Austin, van slowen naar headbangen. More than a feeling. Het gevoel dat je hebt voor sommige mensen, dat je er altijd voor hen wil zijn. Door de wind, door de regen, dwars door alles heen. Dat is ook meer dan een gevoel. Dat is een liedje. Eentje dat Stef Bos schreef. En Ingeborg ging ermee naar het Eurovisie Songfestival in 1989 in Lausanne. Stef zong toen mee in de achtergrond. En Ingeborg nam dat een jaar of twee geleden opnieuw op. Met de jonge stemmen van het koor Impact.

0: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
1: En hier uw linkeroor.
0: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
1: Wat blief?
0: Zie je het wel?
1: Oh, amai, dat is ampetant.
0: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
1: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
0: Wat?
1: Aan halve prijs.
0: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
1: Wat blief?
0: Bij Hans.
1: Ja, ja, het kan anders.
2: Knaldi. Nu bij Aldi, 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €6,95.

Nick, Shut Up Your Face, weer volop meegezongen met Joe Dolce. Daarnet Ingeborg gedraaid met Door de Wind, onze Belgische inzending voor het Eurovisie Songfestival van 89. Nergens hoor je meer parels van dat songfestival dan hier op Radio BNE. En dit blijft een van mijn all-time favorites. The Allisons in 61. Are you sure? Go.

Space Ten, It's Just an Illusion. En daar wordt die Allisons met Are You Sure? Dat liedje won trouwens niet in 1961. Het goud ging naar Luxemburg. En Jean-Claude Pascal, die zong Nous les Amoureux. En oké, dat was ook mooi. Maar je hoort het nooit meer en duikt ook nooit op in lijsten met het beste uit het Songfestival. Enfin, we gaan niet discussiëren over muziek. We gaan ze gewoon draaien. Dit is het debuut van de Vlaamse acteur en zanger Matthias Mesmans. Eb en Vloed.

Matthias Mesmans speelt mee in Milo en Familie onder andere. Maar als zanger brak hij definitief door in The Masked Singer. Hij was daar één horen en hij haalde de finale.

Ja, ja, deze werker gaat het je wensen voor vandaag. Vergeet niet te stemmen voor de Willy Sommers 74 van komende zondag. Eén hit voor elk levensjaar. En wij vieren Willy van 9 uur 's morgens tot 2 uur in de namiddag. Op zondag dus. Heb jij unieke verhalen, onvergetelijke herinneringen, mooie foto's samen met Willy? Deel ze gerust via ons kanaal op VRT Max. En blijf bij Radio BNE. Met dadelijk na 6 uur heel veel meezingers van onder andere Paul McCartney en Wings, Christophe

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
2: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
1: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
3: Radio BNE.
4: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: 6 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Toon Janssens. De natuurbrand in Nederland raakt maar moeilijk geblust. In ons land is er nu officieel een tweede hittegolf. En de twee jongeren die in Frankrijk geraakt werden door de bliksem zijn Belgen. De brand in een natuurgebied in Noord-Limburg in Nederland is nog altijd niet onder controle. Er is al zeker 100 hectare verwoest en Jeroen Rijgaard is ter plaatse. Hij vertelt hoe de situatie is.
1: De brand raakt moeilijk geblust. Anderzijds is de situatie wel wat stabieler geworden in die zin. De brandweer wou kosten wat het kost voorkomen dat de brand zou overslaan naar een ander stukje bos. Het stukje bos aan de overkant van een grote weg. En het ziet er naar uit dat dat wel degelijk gaat lukken. Nu, de grote onzekere factor blijft wel het weer. Dat vertelde Bart Cox mij daarnet van de veiligheidsregio Noord-Limburg.
2: Ja, dan gaan we wat wind krijgen natuurlijk, hè. Er gaat misschien wat onweer komen. Dus we zijn ook aan het kijken wat die meteo gaat doen. Want die kan natuurlijk van invloed zijn op de ontwikkeling van de brand in het bosgebied.
1: Ja, dus dat wordt nog wat afwachten. De wind zou bijvoorbeeld het vuur wel extra kunnen aanwakkeren. En onweer zou dan weer de helikopters met hun waterzakken uit de lucht kunnen halen. En net die zijn op dit moment zeer belangrijk.
0: We beleven officieel de tweede hittegolf van dit jaar in ons land. In het meetstation in Ukkel is vandaag opnieuw een temperatuur van meer dan 30 graden Celsius gemeten. Intussen herbekijken sommige ziekenhuizen hun aanpak bij extreme hitte. In juni, tijdens de vorige hittegolf, kwamen er meer patiënten naar de spoedafdeling en in sommige ruimtes werd het ook erg warm voor medewerkers en voor kwetsbare patiënten. In het UZ Leuven is net een nieuw plan opgesteld en ook Ziekenhuis aan de Stroom bekijkt wat er beter kan, zegt spoedarts Sam Proesmans van ZAS.
3: Een maand geleden zijn we met z'n allen collectief wakker geschud door de extreme hitte. Elk hitteplan schoot tekort. Dus ik denk dat alle ziekenhuizen nu hun huiswerk aan het doen zijn om tegen tenminste volgende zomer beter voorbereid te zijn. Maar nu een maand na de feiten, al spreken van grote veranderingen, ik denk dat dat wat optimistisch is. We hebben wel wat meer ijsbaden en icepacks klaar liggen, maar echt grote veranderingen, dat is helaas wat te kort dag.
0: Er is nog geen duidelijkheid over de doodsoorzaak van een koppel in Brugge. De vrouw van 30 en haar man van 34 werden gisteren rond 6 uur 's avonds dood aangetroffen in hun huis in de deelgemeente Sint-Pieters. Het gaat om een gezin van Syrische afkomst met 4 kinderen tussen 8 en 14 jaar oud. Eén van hen zou de ouders gevonden hebben. Om te achterhalen wat er precies gebeurd is, wordt er een autopsie en een toxicologisch onderzoek uitgevoerd. De resultaten daarvan zijn nog niet bekend. Een jeugdrechter zal bekijken waar de 4 kinderen terecht kunnen. De twee jongeren die gisteren door een bliksem zijn getroffen in de Franse Pyreneeën zijn Belgen. Dat is door de lokale politie bevestigd aan onze redactie. De jongeren waren aan het wandelen in een groep toen ze plots werden verrast door het onweer. Een van hen, een jongen van 14, kreeg een hartstilstand. Samen met een jongeman van 21 werd hij in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Intussen zou een van hen aan de beterhand zijn. Op het Europese overleg na de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta vorige week hebben alle lidstaten zich solidair getoond met Spanje. Dat is de boodschap na het informele overleg tussen de bevoegde ministers. Gianni Paling, die ministers waren inderhaast bij elkaar geroepen. Was dat nodig?
4: Ja, toch wel. Dit overleg was duidelijk vooral bedoeld om de rangen opnieuw te sluiten tussen de Europese lidstaten om de gemoederen wat te bedaren. Na de crisis op Ceuta, het Spaanse grondgebied bij Marokko dat vorige week werd bestormd door tienduizenden migranten, hadden nogal wat Europese regeringen zich bezorgd getoond en ook erg kritisch voor het migratiebeleid van de Spaanse regering. Italië en Denemarken riepen zelfs op om Spanje tijdelijk te schorsen uit de Schengenzone, de zone in Europa waarbinnen je vrij kan gaan zonder grenscontroles. Nu, strikt genomen deed dat zelfs niet ter zake, want in Ceuta zijn er wel degelijk grenscontroles. Er is trouwens ook geen enkele migrant op het Europese vasteland geraakt en het grootste deel van de mensen is al terug in Marokko. Alle andere landen hebben nu hun solidariteit geuit met Spanje. Spanje zelf spreekt van een constructief overleg vandaag. Het belang om de buitengrenzen van Europa te beschermen is nog eens benadrukt en om Spanje daarbij te helpen in Ceuta. En daarmee lijkt de politieke crisis rond Ceuta nu bezworen.
0: Gianni, dankjewel. Sport in de Tour de France Femme was de derde rit vandaag een individuele tijdrit. En Jonas Maas, de wereldkampioene tijdrijden, die heeft het ook in de Tour gehaald.
5: Ja, deze tijdrit was de eerste echte krachtmeting tussen de klassementsvrouwen en die heeft de Zwitserse Marlen Reusser inderdaad glorieus gewonnen. De regerende wereld- en ook Europees kampioene was na 21 kilometer in Dijon 4 seconden sneller dan de verrassing toch van vandaag, de Nederlandse Lieke Nooyen, en 18 seconden sneller dan Demi Vollering. Dat was de enige klassementsvrouw die nog wat in de buurt kon blijven van Reusser. Want Pauline Ferrand-Prévot, de winnares van vorig jaar in de Tour, verloor al meer dan 2 minuten en ook de andere toppers verloren meer dan 1 minuut op Reusser. De eerste toptijden vandaag waren trouwens van Belgen Sandrine Tas en even later Belgisch kampioen tijdrijder Lotte Klaas. De toppers gingen wel nog vlot onder hun tijden, maar Klaas werd wel nog knap 8e in deze tijdrit. Maar we hebben dus een nieuwe leidster in de Tour. Marlen Reusser heeft nu 14 seconden voorsprong op Demi Vollering.
0: Dankjewel Jonas. Het weer vanavond trekken de laatste onweer zijn regenbuien weg richting Nederland en Duitsland. Vannacht wordt het bewolkt met kans op een lokale bui. Morgen eerst nog bewolkt met lichte regen in het westen en het centrum. In de namiddag geleidelijk meer opklaringen met mogelijk zonnige perioden in het westen. En maximaal rond 24 graden aan zee en tot 27 graden in het centrum. Vooraan in dit nieuws zat opnieuw de natuurbrand in Noord-Limburg in Nederland. Die is nog altijd niet onder controle. Er kan mogelijk wel wat regen vallen straks, maar de wind kan het vuur ook weer aanwakkeren. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: muzikale held.
1: Radio BNE, Willy Sommers.
2: Voel ik mij weer 18 jaar.
1: 74.
0: We maken er samen een groot verjaardagsfeest van. Met z'n 74 mooiste liedjes.
2: Maar het water is veel te diep.
1: Welk nummer staat voor jou op 1?
2: 7 aan je 7 rood.
0: Stem nu op jouw favoriet via Radio BNE op VRT Max.
2: Want het duurt toch maar even.
1: En luister zondagochtend vanaf 9 uur.
3: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2 plus 1 gratis. Met een mini black and white deo gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Met de Super Plus deals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Ik heb zin in iets zomers.
5: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan min 30%.
7: Gazpacho met meloen? Doen!
5: Koken en besparen doe je met de Super Plus deals van Delhaize. Mee met het leven.

boven in de hemel is. Deze brief vind ik vast aan mijn vlieg. Tot zij hem ontvangt, zij.

0: Hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitslag. Ah, het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecueworst.
3: 25% op barbecueworst. Schaalt, zet jij de barbecue al aan?
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, hallo, we zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
3: Schat, die kleine moet eten.
2: Onze kinderen moeten eten.
1: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
4: Go Yellow!
5: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
6: Ah ja, om de matrassen te testen.
5: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
6: Wat?
5: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
6: En wat met de balletjes?
5: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
7: Radio Bene.
8: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: pure goede avond, VRT Nieuws met Tony Janssens. De twee jongeren die gisteren door een bliksem zijn getroffen in de Franse Pyreneeën zijn Belgen. Dat is door de lokale politie bevestigd aan onze redactie. De jongeren waren aan het wandelen in een groep toen ze plots werden verrast door het onweer. Een van hen, een jongen van 14, kreeg een hartstilstand en samen met een jongeman van 21 werd hij in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Intussen zou een van hen wel aan de beterhand zijn. Er is nog geen duidelijkheid over de doodsoorzaak van een koppel in Brugge. De vrouw van 30 en haar man van 34 werden gisteren rond 6 uur 's avonds dood aangetroffen in hun huis in de deelgemeente Sint-Pieters. Het gaat om een gezin van Syrische afkomst met 4 kinderen tussen 8 en 14 jaar oud. Eén van hen zou de ouders gevonden hebben. Om te achterhalen wat er precies gebeurd is, wordt een autopsie en een toxicologisch onderzoek uitgevoerd. De resultaten daarvan zijn nog niet bekend. Een jeugdrechter zal nu bekijken waar de 4 kinderen terecht kunnen. Verschillende deelnemers aan een pro-Palestina-betoging in Antwerpen van eind juni hebben een gasboete gekregen van de stad. Onder hen ABVV-topman Bert Engelaar, PVDA-politicus Peter Mertes en groenvoorzitter Ayman Horsch. Horsch werd opgepakt door de politie omdat hij zich zou verzet hebben. Zelf ontkent hij dat hij de openbare orde verstoord had. Volgens hem ging het om vreedzaam protest. De gasboete die hij nu heeft gekregen gaat hij aanvechten en ook de PVDA-politici gaan dat doen. Zij spreken van intimidatie. Het Soedanese leger heeft zeker 35 mensen gedood bij een droneaanval op een rechtbank. Dat meldt een lokale mensenrechtenorganisatie. Het gaat om een rechtbank in een dorp in Noord-Darfur waar rebellen de controle in handen hebben. Volgens de organisatie heeft het leger er eergisteren burgerdoelwitten aangevallen met drones. Dat zou een ernstige schending van het humanitair recht zijn. In Soedan is al meer dan 3 jaar een bloedige oorlog aan de gang, waarbij al meer dan 59.000 mensen zijn omgekomen. Sport in de Tour de France Femme draagt Marlène Reusser vanaf nu de gele trui. De Zwitserse won de individuele tijdrit met aankomst in Dijon. Reusser maakte van deze tijdrit het hoofddoel van haar seizoen. Dat dan ook gelukt is, maakt haar erg blij. Zeker ook al omdat de Tour startte in haar thuisland Zwitserland.
1: This was kind of the idea that we had since a long time. I knew this Tour de France is the first Tour de France that I really saw as my goal of the year, that I really targeted. And that I am here as a leader. And I knew it's going to start in Switzerland and on the Swiss National Day. And we're going to have TT the fourth day, that is today. So we always said it's our project Dijon.
0: Het weer vanavond trekken de laatste onweers en regenbuien weg richting Nederland en Duitsland. Vannacht wordt het bewolkt met kans op een lokale bui. Morgen eerst nog bewolking met lichte regen in het westen en het centrum van het land. In de namiddag krijgen we dan wat opklaringen en mogelijk ook wat zon in het westen. En maxima van 24 graden aan zee tot 27 graden in het centrum. Meer in de app van VRT Nieuws.

DSM. Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
2: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2 plus 1 gratis. Met een mini black and white deo gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Radio Bene.
3: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: uur een heel goede avond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De twee jongeren die gisteren door een bliksem zijn getroffen in de Franse Pyreneeën zijn Belgen. Een van de twee komt uit Hoeilaert in Vlaams-Brabant. De jongeren waren aan het wandelen in groep toen ze plots werden verrast door een hevig onweer. Een van hen, een jongen van 14, kreeg een hartstilstand. En samen met een jongeman van 21 werd hij in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Een van de twee zou intussen wel beter zijn. Verschillende ziekenhuizen in ons land hebben hun hitteplan aangepast nu we de tweede hittegolf van deze zomer meemaken. In juni tijdens de vorige hittegolf bleek dat ziekenhuizen het moeilijk hadden. Het was in verschillende ruimtes echt te warm voor medewerkers en kwetsbare patiënten. Ziekenhuizen proberen zich nu beter te organiseren, zegt ook spoedarts Sam Proesmans van Ziekenhuis aan de Stroom in Antwerpen.
1: Waar loopt de temperatuur het hoogst op? Welke patiënten zetten we best waar? Ik bedoel daarmee, ja, oudere mensen hebben natuurlijk minder compensatiemechanismen, zijn sowieso kwetsbaarder. Misschien moeten we die mensen dan ook niet in de gang plaatsen waar de temperatuur dan het hoogst oploopt. Hè. Dus we zijn gewoon beter in kaart aan het brengen van waar slaagt die hitte vooral toe en welke patiënten verzorgen we waar. Het is utopisch om te denken dat we tegen volgend jaar natuurlijk overal airconditioning hebben geïnstalleerd.
0: De Rijn staat in het westen van Duitsland op zijn laagste peil sinds 1880. De waterstand van de rivier is gedaald tot 24 centimeter. Daardoor is binnenlands vrachtverkeer bijna onmogelijk. En bedrijven moeten op zoek naar alternatieven om hun producten te vervoeren. Ook op andere plaatsen in Europa veroorzaakt de aanhoudende hitte problemen. Hongarije en Roemenië vragen burgers om onnodig gebruik van water en elektriciteit te vermijden. Nu ook het waterpeil van de Donau blijft dalen. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen werd het vandaag 40,8 graden, de hoogste temperatuur ooit gemeten in die stad. En Union speelt op dit moment in de derde voorronde van de Champions League voetbal tegen Bodo Glimt uit Noorwegen. De wedstrijd is in Oostende, want Union mag Europees niet in het eigen stadion spelen in Brussel. Dat stadion voldoet niet aan de normen van de Europese Voetbalbond. In het stadion in Oostende speelt nu de fusieclub Diksmuide Oostende. Dat is een amateurclub. En zij zijn tevreden met de komst van Union, zegt woordvoerder Bram Kersenbilk.
2: We hebben natuurlijk financiële afspraken met Union en zeker in de amateurreeks waarin wij nu spelen, kan dat een zeer mooie som opleveren voor de club. Maar ik denk toch ook vooral, het is fantastische promotie voor de club en voor de stad. De vele mensen, de vele pers die nu zien dat er ook na KV Oostende en dankzij KSV Diksmuide nog leven is in Oostende.
0: Ja, en de wedstrijd is enkele minuten aan de gang. Het staat nog 0-0 ziek. De laatste onweers- en regenbuien trekken weg. Vannacht veel wolken met kans op een plaatselijke bui. Morgen eerst bewolkt met wat lichte regen. Later meer opklaringen bij 24 graden aan zee en 27 in het centrum. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: 9 uur, een heel goedenavond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Er komt een nationale cafédag op 12 september. Bedoeling is om de cafésector te steunen. Vooral de bruine kroegen, want die hebben het moeilijk. 10 jaar geleden waren er in Vlaanderen nog 8500 cafés. Vandaag nog 5000. De bedoeling is dat we op 12 september massaal op café gaan voor de goede zaak. De actiedag is vandaag voorgesteld in een café in Aalst in Oost-Vlaanderen en kreeg steun van actrice Danny Heijle, bekend als cafébazin Pascalleke uit FC De Kampioenen.
1: Omdat ik in mijn jeugd heel veel kroegen bezocht heb in Antwerpen. Heel fijn, omdat je toch heel veel leert in een kroeg. Omdat je je eerste sigaret eventueel rookt. Je eerste liefdesverdriet verdrinkt. Die bruine kroegen, ik zou dat heel spijtig vinden dat die verdwijnen.
0: De Amerikaanse minister van Financiën zegt dat er morgen een akkoord kan zijn om de zeestraat van Hormuz te heropenen. Die belangrijke handelsroute in het Midden-Oosten wordt door Iran geblokkeerd sinds de start van de aanvallen van de VS en Israël op Iran. Volgens de minister onderhandelen de Amerikanen met de Iraniërs over de heropening en is een akkoord voor vandaag of uiterlijk morgen. Eerder zei de Amerikaanse president Donald Trump ook al dat er een akkoord op komst is. Iran ontkende dat meteen en zei dat er zelfs geen gesprekken waren met de Amerikanen. In Italië hebben vuilnisophalers geholpen om een winnend loterijticket van 1 miljoen euro terug te vinden. Een vrouw liet haar ticket controleren, maar kreeg de melding dat er niet kon worden uitbetaald. Ze dacht dat ze niks had gewonnen, maar het bedrag was gewoon te hoog. Ze gooide het lotje dan maar bij het vuilnis. Later bleek dat ze de winnende combinatie had. De vrouw schakelde de hulp in van het afvalverwerkingsbedrijf om het ticket terug te vinden. En dat is dus gelukt. En in het voetbal begint bekerwinnaar Union vanavond aan zijn Europees seizoen. In de derde voorronde van de Champions League speelt het op dit moment tegen het Noorse Bodo Glimt. Bert Sterks, er is daar al heel wat gebeurd in de eerste helft.
2: Er is inderdaad al veel gebeurd. Er is 4 keer gescoord. 2-2 is de stand halfweg tussen Union en Bodø Glimt. 2 keer kwamen de bezoekers op voorsprong. 2 keer met een stilstaande fase. Een penalty goal van Blomberg voor de 1-2. En voordien een vrije trap van Bergmooi. Een doel getrapt voor de 0-1. En dan was bij Union 2 keer dezelfde man. Degene die kon gelijk maken in de 26e minuut. Floric een eerste keer na een hoekschop kon hij in 1 tijd binnentrappen. En vlak voor rust was hij daar opnieuw. Op een tegenaanval van Union trapte hij in 1 tijd mooi een voorzet van Guillermé Smit binnen. En zo dus een geanimeerde eerste helft met 4 doelpunten, 5 gele kaarten. En alles nog te spelen in deze match. Volgende week volgt overigens de terugwedstrijd. Eerst nog maar die tweede helft zometeen. Union Bodø 2-2.
0: Bedankt Bert. We krijgen veel wolken vannacht met hier en daar een regenbui. Het blijft wel zacht bij temperaturen tussen de 16 en 20 graden. Morgen start bewolkt met ook wat lichte regen. Later meer opklaringen. Meer op vrtnieuws.be.

0: Goedenavond, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Supermarktketen Aldi gaat zijn promotieacties weer gewoon online zetten. In mei had Aldi beslist om de prijzen van de wekelijkse promoties op verse producten onzichtbaar te maken, tot enkele dagen voor ze van kracht werden. De supermarktketen wou niet dat die informatie te snel bij de concurrentie terechtkwam. Het ging om promoties voor groente, fruit en vlees. De klanten waren niet tevreden en dus draait Aldi de maatregel terug, zegt woordvoerder Emily Verhagen.
1: Dus we hebben ervoor gekozen om onze prijzen van onze verspromoties niet langer te blurren van de komende week. Onze klanten vragen namelijk om goed geïnformeerd te zijn, waarbij dat de prijs een belangrijk onderdeel is voor de opmaak van hun boodschappenlijstje. Daarom gaan we nu dus ook de prijzen terug zichtbaar stellen, zodat de klanten hun aankopen goed op voorhand kunnen plannen.
0: 12 september wordt Nationale Cafédag. De bedoeling is om die dag massaal op café te gaan om uitbaters te steunen, want de sector heeft het moeilijk. 10 jaar geleden waren er in Vlaanderen nog 8500 cafés, vandaag nog 5000. Actrice Danny Heijlen, beter bekend als cafébazin Pascalleke uit FC De Kampioenen, steunt de actie.
2: Omdat ik in mijn jeugd heel veel kroegen bezocht heb in Antwerpen. Heel fijn, omdat je toch heel veel leert in een kroeg, omdat je je eerste sigaret eventueel rookt, je eerste liefdesverdriet verdrinkt. Die bruine kroegen, ik zou dat heel spijtig vinden dat die verdwijnen.
0: De Britse prinses Eugenie, de jongste dochter van ex-prins Andrew, heeft een derde kindje gekregen op vakantie in Lissabon in Portugal. Een dochtertje. De baby is gezond en weegt net geen 3 kilo. Dat delen het Britse koningshuis en de prinses zelf mee op sociale media. De naam blijft voorlopig een geheim. De baby heeft als 15e in lijn voor de Britse troonopvolging ook geen koninklijke titel. De Britse koning Charles laat weten verheugd te zijn met de gezinsuitbreiding. En in de derde voorronde van de Champions League voetbal heeft Union 3-3 gelijk gespeeld tegen het Noorse Bodo Glimt. Bij het sterkst, kort voor het einde, zag het er nogthans goed uit voor Union.
3: Ja, even leek het erop dat Union met een kleine bonus richting Noorwegen zou trekken na de late 3-2 van invaller Promise David. Maar Bjørtuft kon met een kopbal alsnog gelijk maken. 1 van 3 tegendoelpunten voor Union uit een stilstaande fase. Want in de eerste helft trapte Berg al een vrije trap rechtstreeks binnen 0-1. En Blomberg zette een penalty om voor de 1-2. Voor Union was het Floruc die 2 keer kon gelijk maken in een wedstrijd waarin op een slecht terrein al best slordig werd gevoetbald. 3-3 dus uiteindelijk. De terugmatch wordt wellicht een zware klus voor Union. Al veel Europese topploegen gingen onderuit op bezoek bij Bodø Glimt.
0: Bedankt Bert. Het wordt geleidelijk aan droger vannacht met wel wolken bij temperaturen tussen 16 en 20 graden. Morgen start bewolkt met nog enkele buien. Daarna brede opklaringen vanaf het westen bij temperaturen tot 27 graden. Donderdag veel zon, dan halen we nog 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: uur, goedenavond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Supermarktketen Aldi gaat zijn promotieacties weer gewoon online zetten. In mei had Aldi beslist om de prijzen van de wekelijkse promoties op verse producten onzichtbaar te maken, tot enkele dagen voor ze van kracht werden. De supermarktketen wou niet dat die informatie te snel bij de concurrentie terechtkwam. De klanten waren niet tevreden en dus draait Aldi de maatregel terug, zegt woordvoerder Emily Verhagen.
1: Dus wij hebben ervoor gekozen om onze prijzen van onze verse promoties niet langer te blurren van de komende week. Onze klanten vragen namelijk om goed geïnformeerd te zijn, waarbij dat de prijs een belangrijk onderdeel is voor de opmaak van hun boodschappenlijstje. Daarom gaan we nu dus ook de prijzen terug zichtbaar stellen, zodat de klanten hun aankopen goed op voorhand kunnen plannen.
0: Zo Plankendaal heeft vandaag jonge kieviten vrijgelaten in Geel in de provincie Antwerpen. De kievit is een akkervogel die in Vlaanderen bedreigd is en daarom heeft de dierentuin vogels vrijgelaten in een natuurreservaat van de Zoo, waar veel zeldzame planten en diersoorten voorkomen. De dierentuin werkt met vrijwilligers en landbouwers samen om de kievit te redden, vertelt Pieter Tierks.
2: Dan gaan we eigenlijk samen met een groep vrijwilligers, want we hebben heel veel ogen nodig, gaan we eigenlijk actief op zoek naar kievitnesten. Gaan we daar eventueel mandjes plaatsen of stokken bij zetten, als de landbouwer daar rond kan werken. Maar in sommige gevallen is dat dus niet haalbaar. En dan moeten we de eieren gaan collecteren, gaan rapen. En die eieren eigenlijk in een broedmachine of een incubator gaan uitbroeden. En te zorgen dat ze toch een nieuwe kans krijgen.
0: Er liggen mogelijk explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in het natuurgebied dat nog altijd in brand staat in Noord-Limburg in Nederland. De brand is nog steeds niet volledig onder controle. Er zijn nog altijd plaatsen waar het vuur af en toe oplaait. De brandweer vraagt advies van de explosieve ontruimingsdienst over de munitie en blijft voorlopig enkel op bestaande paden in het bos blussen. Zowat 100 hectare is daar al afgebrand. En in de derde voorronde van de Champions League voetbal heeft Union 3-3 gelijk gespeeld tegen het Noorse Bodo Glimt. Het verslag is van Bert Sterks.
3: Even leek erop dat Union met een kleine bonus richting Noorwegen zou trekken na de late 3-2 van invaller Promise David, maar Bjørtoft kon met een kopbal toch nog gelijk maken. Een van drie tegendoelpunten uit een stilstaande fase. Want in de eerste helft trapte Berghal een vrije trap rechtstreeks binnen 0-1 en Blomberg zette een penalty om voor de 1-2. Voor Union was het Floric die twee keer kon gelijk maken in een wedstrijd waarin op het slecht terrein slordig werd gevoetbald en Union zijn doelpunten te makkelijk incasseerde. 3-3 dus uiteindelijk. De terugmatch wordt wellicht een zware klus. Al veel Europese topploegen gingen onderuit op bezoek bij Bodø Glimt.
0: Het wordt geleidelijk aan droger met wel wolken bij temperaturen vannacht tussen 16 en 20 graden. Morgen start bewolkt met ook nog enkele buien. Daarna brede opklaringen vanaf het westen bij temperaturen tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: middernacht, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De twee Belgische jongeren die maandag door een bliksem zijn getroffen in de Franse Pyreneeën zouden buiten levensgevaar zijn. De jongeren waren op trektocht met een groep van zo'n 15 mensen toen ze plots werden verrast door een hevig onweer op 2700 meter hoogte. Ze werden kritiek naar het ziekenhuis gebracht. De ene jongeman van 21 voelde niets meer in zijn benen. Het andere slachtoffer, een tiener van 14, had verschillende brandwonden, zegt Jean-Michel Hodet van de lokale Franse politie.
1: Une personne donc relativement inconsciente et l'autre consciente avec une perte de sensibilité motricité au niveau d'un membre inférieur. L'autre personne donc un adolescent de 14 ans, voilà, qui était très choqué et qui présentait de nombreuses brûlures.
0: Een van de twee komt uit Hoeilaart in Vlaams-Brabant. De woonplaats van de andere jongen is niet bekend. Er liggen mogelijk explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in het natuurgebied dat nog altijd in brand staat in Noord-Limburg in Nederland. De brand is nog steeds niet volledig onder controle. Er zijn nog altijd plaatsen waar het vuur af en toe oplaait. De brandweer vraagt advies van de explosieve opruimingsdienst over de munitie en blijft voorlopig enkel op bestaande paden in het bos om te blussen. Zowat 100 hectare is daar al afgebrand. Supermarktketen Aldi gaat zijn promoacties weer gewoon online zetten. In mei had Aldi beslist om de prijzen van de wekelijkse promoties op verse producten onzichtbaar te maken, tot enkele dagen voor ze van kracht werden. De supermarktketen wou niet dat die informatie te snel bij de concurrentie terechtkwam. De klanten waren niet tevreden en dus draait Aldi de maatregel terug. Woordvoerder Emily Verhagen vertelt wat je opnieuw zal kunnen zien.
2: Dus bij Aldi kan je steeds de online folder van deze en de volgende week raadplegen. Wekelijks bieden wij dan ook bij Aldi 25 promoties aan op vers. Van vers vlees tot groenten en fruit en de bakkerij. Verse aankopen behoren vaak tot de wekelijkse aankopen. Vandaar dat we deze als test een week op voorhand toonden. Maar nu gaan we dus opnieuw de prijzen van de vers promoties van de lopende en de volgende week tonen via de digitale folder.
0: En in de derde voorronde van de Champions League voetbal heeft Union 3-3 gelijk gespeeld tegen het Noorse Bodø Glimt. Union gaf de zege nog weg in de extra tijd na een derde tegendoelpunt uit een stilstaande fase. Dat is een werkpunt volgens Union middenvelder Rob Schoofs.
3: Uiteindelijk kunnen we 3-2 maken en dan extra tijd krijgen we alsnog de 3-3 op een vrij trap. Dus dat is wel pijnlijk. En dat zijn toch wel zaken waar we toch eens moeten bekijken en iets beter afstemmen of beter afspraken maken dat iedereen op dezelfde golflengte zit. Want dat kan een belangrijk doelpunt zijn. Maar goed, 3-3, alles is open voor volgende week en daar gaan we naartoe om te winnen.
0: De terugwedstrijd vindt volgende week dinsdag plaats in Noorwegen. Het wordt geleidelijk aan droger met wel nog wolken bij temperaturen vannacht tussen 16 en 20 graden. Morgen start bewolkt met ook nog enkele buien. Daarna brede opklaringen vanaf het westen bij temperaturen tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.

op een luchtmatras. Wij zijn geen natuuristen of geen bruin gebakken snobs. Wij zijn kleine dagtoeristen met een grote frigo-box. Dat rijmt niet, godverdomme.

0: Nieuws met Dominique De Preeuw. De twee Belgische jongeren die maandag door een bliksem zijn getroffen in de Franse Pyreneeën zouden buiten levensgevaar zijn. De jongeren waren op trektocht met een groep van zo'n 15 mensen toen ze plots werden verrast door een hevig onweer op 2700 meter hoogte. Ze werden in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De ene jonge man van 21 voelde niets meer in zijn benen. Het andere slachtoffer, een tiener van 14, had verschillende brandwonden, zegt Jean-Michel Godet van de lokale Franse politie.
1: Une personne donc relativement inconsciente et l'autre consciente avec une perte de sensibilité motricité au niveau de membre inférieur. L'autre personne donc un adolescent de 14 ans, voilà qui était très choqué et qui présentait de nombreuses brûlures.
0: Een van de twee komt uit Hoeilaart in Vlaams-Brabant, van de andere jongen is de woonplaats nog niet bekend. De brandweerlieden die de natuurbrand blussen in Nederland bij Venray doen dat voorlopig alleen nog vanaf de bestaande paden. Mogelijk liggen er explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in het bos. In het natuurgebied dat in brand staat zijn er ontploffingen geweest. Gisteren in de loop van de dag werd iets gevonden wat een niet ontploft projectiel kan zijn. Om meer duidelijkheid te krijgen is de Nederlandse explosieve opruimingsdienst opgeroepen. De brand bij Venray is nog niet onder controle, zo'n 100 hectare natuur is al verwoest. Wel is de wind boven het gebied gaan liggen en dat is gunstig, zeggen de hulpdiensten. Door de hevige bosbranden bij Bordeaux zijn honderden granaten en munitie ook uit de Tweede Wereldoorlog aan de oppervlakte gekomen. Tijdens de branden van de afgelopen dagen waren onder meer in het dorp Le Forge, zo'n 50 kilometer ten westen van Bordeaux, verschillende explosies te horen. Eerst werd gedacht dat het ging om gasflessen, maar ondertussen heeft de prefectuur bevestigd dat het gaat om munitie. De Franse autoriteiten houden rekening met nog meer munitie in de bodem. Daarom blijft een deel van het gebied afgesloten totdat de ontmijning is afgerond. In de derde voorronde van de Champions League voetbal heeft Union 3-3 gelijk gespeeld tegen het Noorse Bodo Glimt. Union gaf de zegen nog weg in de extra tijd na een derde tegendoelpunt uit een stilstaande fase. Dat is een werkpunt volgens Union middenvelder Rob Schoofs.
2: Uiteindelijk kunnen we 3-2 maken en dan extra tijd krijgen we alsnog de 3-3 op een vrij trap. Dus dat is wel pijnlijk. En dat zijn toch wel zaken waar we toch eens moeten bekijken en iets beter afstemmen of beter afspraken maken dat iedereen op dezelfde golflengte zit. Want dat kan een belangrijk doelpunt zijn. Maar goed, 3-3, alles is open voor volgende week en daar gaan we naartoe om te winnen.
0: De terugwedstrijd wordt volgende dinsdag gespeeld in Noorwegen. Er komen meer wolken in de loop van de nacht en daar kan plaatselijk een buitje uitvallen. Het blijft minstens 17 graden. Ook in de ochtend kans op lichte regen, na de middag steeds bredere opklaringen, met in het westen nog kans op zonnige perioden. Temperaturen tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.

In de spiegel krijgt mijn beeld de zeven tenen. Swing de pan uit met mijn benen in de knoop. Als ik tango techno

Liefde voor altijd, ja dat wil toch iedereen. Liefde voor altijd, smoorverliefd van

twee uur een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preel. Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines heeft een eerste jaarhelft achter de rug met 70 miljoen euro verlies. En dat ondanks een stijgend aantal passagiers, meer vluchten en meer inkomsten. De maatschappij mocht 4,5 miljoen reizigers vervoeren, maar leidt toch verlies door externe factoren zoals de hoge brandstofprijzen, de ebola-uitbraak in